één duel geschorst. Maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met een uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De achtste finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over een uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Trot af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2.000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar.

Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon, wolken bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Tot na het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, en daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zondag zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat is de schade mogelijk aanzienlijk. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst. Maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over dat besluit en onderzoekt verdere stappen. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was gisteren eventjes afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 is beland, is niet duidelijk. Het weer in het noordoosten bewolkt met regen, bij een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 4 mensen omgekomen. 18 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen zijn weer online. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder droog bij een graad of 16. Overdag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.

Soms zijn er momenten dat ik aan je denk.

0: Een paar uur daarvoor plaatste de Oekraïense president Zelensky een bericht op sociale media waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen staan weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en de Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man... maar wist toch nog te scoren in een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krijg de hoofdpunten van het nieuws in Groningen. Fleur Oostra, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Aan de Grasdijkweg in Garmerwolde is vanmorgen rond 4:15 brand uitgebroken bij een agrarisch bedrijf. Over de omvang en schade is nog niks bekend. Ook vannacht rond 12:15 brand in een leegstaande woning aan de Zomerlustweg in Veendam. De brandweer wist het vuur te blussen, maar de leegstaande woning is volledig uitgebrand. En de provinciale weg richting Lauwersoog was 5 weken dicht voor groot onderhoud. Die N361 is nu weer open. En dat is fijn voor de bezoekers van het Lauwersmeergebied. Meer nieuws om 6:30.
3: Radio Noord.
1: De ochtendploeg.
3: Met Edwin Mooibroek.
1: Goedemorgen. Ja, de vakanties zijn begonnen. Maar we zijn er gewoon, hoor. Wel met de vakantiekrachten trouwens. Dit zijn de Braxtons en de Boss.

0: De Braxtons waren dat en deden De Bos. Zeven minuten over zes is het op maandagochtend en de vakanties zijn begonnen. Petra, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fleur, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wij zijn er gewoon natuurlijk, hè?
1: Ja, geen vakantie voor ons.
0: Geen vakantie. Nou, heel veel Nederlanders blijven ook thuis, blijkt het onderzoek van de ANWB. Deze zomer gaat maar 52% op reis.
2: Ja, dat is echt heel weinig, zou je denken. Ja.
0: Nou,
2: ja.
0: Veel mensen roepen van te duur, te heet.
2: Ja, nou, te duur sowieso. Ja.
0: Nou ja, kijk, als je ook niet van de zomervakanties afhankelijk bent, ja, dan als je geen kleine kinderen meer hebt, dan ben je eigenlijk het dief van je eigen portemonnee als je natuurlijk ook in deze periode op vakantie gaat, niet waar?
2: Ja, zeker. Het is bijna twee keer zo duur.
0: Bijna twee keer zo duur allemaal, ja. Gaan jullie nog weg in de zomerperiode?
2: In de buurt. In een tentje.
0: Oh, okay.
2: Een luxe tentje, maar toch.
0: Maar in eigen land ook?
2: Ja, in eigen land, in de buurt.
0: Maar wel in de zomervakantie?
2: Ja, dat wel. Het was niet goedkoop.
0: Nee. Deze periode is jij nog?
1: Ja. Ik ga deze maand, eind deze maand, ga ik naar de Ardennen. Dus even het land uit.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is wel het hoogseizoen. En dat merk je ook wel. En in september ga ik nog naar Spanje. Dus dat is buiten.
0: Ja, dan zit je buiten het hoogseizoen. Ja. Dan heb je wat meer keus waarschijnlijk. En betaal je ook een stuk minder.
1: Ja, dat is echt waar. Ja, ik wilde voor de Ardennen ook kijken. Maar dat was buiten het hoogseizoen volgens mij. Als je per nacht volgens mij iets van 70. En dan in het hoogseizoen wel 120, 130 euro.
0: Ja, het schiet omhoog. Maar iedereen wil dat natuurlijk op vakantie. Maar ja, veel mensen gaan dus nu dan niet meer. Omdat het dan te duur en te heet is. Zeker in Zuid-Europa. Kennen jullie trouwens de verkeersregels een beetje?
2: Een beetje wel.
1: Ik hoop van wel, ja.
0: Nou, dat valt me best tegen, hoor, trouwens, die verkeersregels. Ja, ik wil nu mijn motorrijbewijs halen. Ja, roep het maar.
2: Leuk.
0: Midlife crisis, nee. Maar, en dan moet je weer opnieuw theorie doen.
2: Oh, ja.
0: En ik dacht van, nou, ik rij al zo lang auto, doe ik even. Nou, dat valt nog wel tegen.
2: Ja, dus is toch nog aardig wat weggezakt.
0: Ja, het is aardig wat weggezakt. Ja. Er zijn natuurlijk ook specifieke vragen over de motor en zo, die je dan misschien nog niet per se weet. Dus daar ga je dan ook mee de mist in. Maar ook bereiders van brommobielen, zoals de Biro en de Rox-i, die hebben vaak te weinig kennis van de verkeersregels, schrijft het Parool. Ze weten vaak niet op welke plek op de weg ze moeten rijden.
2: Oh, nou, dat lijkt me toch wel het eerste wat je moet weten.
0: Ja, dat klopt. Ik bedoel, dan kan je misschien wel niet weten hoeveel minimale millimeter je banden moeten hebben of zo. Of, of hoe het laatste stukje van de weg heet. Heb je twee rijbanen. Het laatste stukje, dat heet een dresseerstrook.
2: Echt waar?
0: Ja.
2: Oh, dat wist ik ook niet.
0: Nee, maar dat denk ik van, als je op een motor rijdt, waarom zou je dat moeten weten?
2: Maar hoe bevalt een motorrijles?
0: Nou, ik moet eerst de theorie nog doen.
2: Oh, oké. Okay.
0: Ik heb al eerst nog maar één lesje gehad, zeg maar, of je het leuk vindt. Maar het is wel leuk.
2: Ja.
0: Alleen ik zie er wel een beetje tegenop als je uiteindelijk over de snelweg moet.
2: Snelweg op moet. Ja.
0: Ik was laatste moest ik 's ochtends vroeg naar reed ik door Drenthe. En toen was het ook rond de TT. En nou ja, van voor 6 mag je iets harder rijden. En dan kwam een motorrijder, die kwam nog veel harder. Wow. En dan denk ik van, als het dan misgaat, dan gaat het ook goed mis.
2: Maar goed, je wil dit wel. Dat is wel ergens vandaag gekomen.
0: Dat is waar. Maar ik weet niet of ik heel vaak op de snelweg zou rijden. Maar is het misschien ook een kwestie van wennen?
2: Nee, je hoeft ook niet hard te gaan, hè?
0: Nee.
2: Dat is net als met duiken. Ik heb mijn duikbrevet ooit gehad. En dan hoef je ook niet heel diep te duiken.
0: Nee, dat is waar. Dat scheelt dan weer. Nou goed, we zullen wel zien hoe het verder afloopt. Dit zijn Max en Andy Grammer, The Thing I Love.

0: Hey, Max en Andy Grammer waren dat, The Thing I Love.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Ja, ondanks de vakantie hebben we natuurlijk nog steeds vroege vogels. Hè? Mensen die nog steeds vroeg uit hun bed moeten om aan het werk te gaan. Alice Hofman, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Al aan het werk?
3: Nog niet.
0: Nog niet? Oh, je bent net wakker?
3: Nog niet. Nou, net is ook een groot woord, maar ik ben al even wakker. Maar ja. Straks begin ik weer met een paar uurtjes.
0: Met een paar uurtjes moet je beginnen. En je werkt als in het medisch servicecentrum in Bijlen, hè?
3: Dat klopt, maar ik werk vanuit huis. Dus omdat ik nog steeds herstellende ben, werk ik vanuit huis.
0: Oké, ja, we hebben je begin vorige maand ook gesproken, want je hebt even in het ziekenhuis gelegen, hè?
3: Dat klopt, ik heb even een roerige periode achter de rug.
0: Maar die is weer achter de rug, dus je bent nu weer aan het werk?
3: Ja, ik ben weer langzaamaan begonnen met opstarten van het werk. Dus dat is wel weer lekker, een lekkere afleiding.
0: Oké, en je werkt nu thuis in Veendam, maar je werkt als medisch verzorger. Wat voor werk doe je dan eigenlijk thuis?
3: Nou, ik bel mensen via beeldbellen op om de zorg te ontlasten, zeg maar. Als mensen medicatie moeten innemen of zichzelf moeten spuiten voor insuline of zelf iets moeten verbinden, dat wij op afstand meekijken. En als het dan niet goed gaat, dan kunnen wij de zorg daarop inzetten.
0: Ja.
3: En ik doe ook de alarmeringen. Mensen die zo'n alarmknop om de hals hebben, of om de pols. En als die op de knop drukken, dan komen de alarmeringen bij ons binnen.
0: En dan ga jij je vragen inderdaad, wat is er aan de hand?
3: Ja, wat is er aan de hand? En dan zetten wij ook de nodige zorgen in. En dat kan zijn, dit is een beetje wat we contracten mensen hebben. Dat kan zijn dat we familie moeten bellen of de zorg moeten bellen. En ja, in het eerste geval bellen we 112, mocht dat nodig zijn. Mm-hmm. Dat doen wij allemaal.
0: Wel efficiënt dat je dat allemaal van het huis kan doen, hè?
3: Ja, dat is heel efficiënt. Dat is heel fijn dat gewoon ook vanuit huis kan. En straks wel weer in Bijlen ben. En we zijn gewoon echt pieken ook in de... sommige dagen die pieken ook echt.
0: Ja.
3: En dan er wordt wel eens gevraagd om bij te springen. En ja, dan hoef je natuurlijk niet eens helemaal naar Bijlen toe te rijden. Dan kan je thuis je laptop openen en dan kan je bijspringen.
0: Ja, heeft dat nou een boost gekregen dat op deze manier van afstand vanwege corona? Of was het daarvoor ook al?
3: Dat was daarvoor ook al, maar je merkt wel dat het wel drukker geworden is. We hebben laatst ook weer de nodige zorgen erbij gekregen van een organisatie. Dat het toch steeds meer in trek komt dat mensen zorg op afstand krijgen.
0: Ja, is natuurlijk ook inderdaad goedkoper dan dat iedereen er steeds langs moet natuurlijk ook. Hè?
3: Ja, dus, en er blijven steeds meer mensen
0: lange thuis wonen. Ja.
3: En het wordt wel zorgbehoeftig. En voor de capaciteit van de thuiszorg, die kan dat allemaal niet opbrengen.
0: Nee. Maar je zei, je bent al een paar uur wakker, maar ik bedoel, je werkt dus, neem ik aan, op verschillende tijden ook.
3: Ja, dat kan dagdienst zijn. Momenteel werk ik alleen dagdiensten. Maar je kan ook later diensten hebben. Mijn leeftijd hoef ik gelukkig geen nachtdiensten meer, want nachtdiensten vind ik vreselijk. Maar ik ben blij dat ik op mijn leeftijd geen nachtdiensten meer hoef.
0: Nee, maar je bent wel een vroege vogel.
3: Ik ben wel een vroege vogel, vroeg wakker ben ik altijd. Als ik beginnen moet, dan begin ik om 7 uur. Nou, vanochtend hoef ik dan niet om 7 uur.
0: Nee.
3: Maar het zit er toch in dat je vroeg wakker bent.
0: Oké, nou dan kan je lekker naar de radio luisteren, toch?
3: Ja, zeker weten. Ja, zeker. Zachtjes aan en dan lekker luisteren naar de gezellige muziek.
0: Nou, hartstikke goed. Nou, werk ze zo meteen.
3: Dankjewel. En jij ook, werk ze?
0: Dankjewel. We gaan er een leuke dag van maken.
3: Dat ik ook. Gaat helemaal goed komen.
0: Oké, dag.
3: Oké, hi.
0: De vroege vogel.

0: Simple Minds waren dat. En het heette Don't You Forget About Me. We gaan eens even kijken wat er allemaal buiten de provinciegrenzen gebeurt. Teleurgestelde reacties op het nieuws dat Staatsbosbeheer 7 bezoekerscentra wil sluiten. De eerste gaat eind deze maand dicht en de laatste op 1 januari. Volgens de organisatie is het niet rendabel om de plekken open te houden. Sinds 10 jaar geleden de subsidie is weggevallen. Deze jonge bezoeker vindt het jammer.
1: We wouden hier nog even spelen en kijken.
2: Wat zou je ervan vinden als het hier weggaat?
1: Dat zou ik stom vinden.
2: Waarom?
1: Omdat ik ben hier best wel vaak en ik vind het hier ook heel leuk.
2: Wat doe je hier dan het liefst?
1: Kijken.
3: Ja, heel zonde. Ja,
2: waarom?
3: Omdat er heel veel te leren valt voor kinderen. En ja, echt een hele waardevolle plek voor educatie over de natuur.
0: De bezoekerscentra trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers. En Engeland is door naar de kwartfinales. Ze wonnen met 3-2 van Mexico. En het was tot de laatste seconde spannend. Maar na het verlossende laatste fluitsignaal was er ook bij deze Britse verslaggever grote opluchting.
4: Flung in dangerously, Pickford gets rid of the ball. The referee goes to his whistle. It is one of the greatest results in England's World Cup history. Against the host nation. A first ever win at this arena.
0: Ja, mooi al die verslaggevers die steeds uit hun dak gaan daar. Ook dit keer was er weer een dominante rol van Harry Kane, die overmand door emoties na de wedstrijd geen stem meer over had.
5: Yeah, I thought I got to the ball first. It was one of those days that the ref gave a lot against us. In the end it didn't matter, so yeah, I'm happy.
6: I'm going to try one more question if your voice holds out. What can this do for England going forward? You've got a quarter-final in Miami against Norway to look forward to. What can the England fans look forward to now?
5: Well, just look at them here. Incredible. Unbelievable support. Ik
6: ga even talk, so. Go and rest up, boys. Rest up.
0: Thanks, Harry. Ja, die is zijn stem kwijt. Nou, zaterdag neemt Engeland het op tegen Noorwegen om een plek bij de laatste 4. Het is bijna 6:30 geworden. Zometeen natuurlijk Noordnieuws. Fleur, wat zit erin?
7: Natuurkundigen en psychologen onderzoeken waarom grote groepen mensen soms opeens helemaal vastlopen.
0: Oké, nou, dan hoor je zometeen om 6:30 meer over. Natuurlijk zometeen ook nog het uitgebreide weer met Harma. Dit zijn de Purple Disco Machine en Hypnotized.

0: 1 minuut over 6:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Groningen. Fleur Roostra, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op en rond de zuidelijke ringweg van Groningen zijn vanaf vandaag verschillende wegen en op- en afritten afgesloten. De meeste afsluitingen zijn van 22:00 tot 6:00. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd, waarschuwt Groningen Bereikbaar. En dit duurt een kleine 2 weken, tot 17 juli. Op een balkon van de Dijkzichtflat aan de Kustweg in Delfzijl is gistermiddag brand ontstaan. Het lukte de bewoners zelf om de brand grotendeels te blussen. De brandweer deed de rest. Enkele bewoners moesten hun woning tijdelijk verlaten. De Oosterhavenbrug in Groningen is vanaf vandaag tot en met 17 juli gesloten vanwege onderhoud. Ook de nabijgelegen Berlagebrug is tijdens de eerste week van de werkzaamheden dicht. De gemeente vervangt tijdens de afsluiting de slijtlaag op het beweegbare deel van de brug. Ook wordt het asfalt op de fiets- en voetpaden vernieuwd. En sociaal-psychologen van de Rijksuniversiteit Groningen zijn begonnen met een onderzoek naar het gedrag van groepen mensen. Samen met natuurkundigen uit Duitsland wordt gekeken waarom mensenmassa's soms ineens helemaal vastlopen. Uniek in het onderzoek is die samenwerking met de natuurkunde. Eerder werden die voorspellingen gedaan door computermodellen, maar dat is op een luchthaven of een festival toch niet helemaal zoals dat in werkelijkheid gaat. Zo wordt gekeken of gedrang van mensen voorkomen kan worden. Voor het onderzoek heeft de RUG 4 miljoen euro gekregen. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Fleur, dankjewel. De Ochtendploeg.
2: Met Edwin Mooibroek.
0: Goedemorgen. Ja, zometeen natuurlijk het uitgebreide weer met Harma. En Rondje Zummen gaat vandaag beginnen. We gaan 3 weken met de boot door de provincie. Wat er allemaal gaat gebeuren.

0: Het heette It's My Life.
1: Lopend vuur.
0: Ja, we gaan eens even kijken naar ons lopend vuur van de afgelopen vrijdag. En dat ging natuurlijk ook over de vakanties. De mooiste zomervakantie beleef je gewoon in Groningen. En de vraag was van, moet je eigenlijk de deur uit? Moet je eigenlijk naar een verre buitenland? Moet je ergens anders heen? Of kom je ook gewoon tot rust thuis?
2: Ja, daar werd heel veel op gereageerd. Zowel op Facebook als via de app, als via de telefoon hier. Een mooie reactie van Koos. Die zegt, ik geniet dagelijks van onze provincie. Maar ja, de vakantie breng ik toch liever door in een andere streek. En dit jaar gaan we naar Winterswijk. Nou ja, dat is een mooie omgeving, Koos.
0: Even eruit.
2: Even eruit. Gerda die zoekt het wat verder op. Ze zegt, we gaan dit jaar weer naar Italië. Ja, dan ben je in een andere omgeving. En ze zegt, ik hou van bergen. Dus dan, dan moet je wel even...
0: Ja, klopt. En lekker eten Italië ook.
2: Oh, heerlijk. Ook, ja, lekker pizza.
0: Ja.
2: Gerda die is... Oh, ook lekker. Gerda is alweer in Spanje. Maar ze schreef vrijdag, morgen vliegen we weer terug. Dus ze is alweer terug in Groningen. Ze heeft mooi weer gehad. Ja, dat was het in Nederland natuurlijk ook. Maar ja, Nederland is altijd onstabiel met het weer, zegt ze. Ja, dus tegenwoordig gaan wij altijd naar het buitenland om echt dat vakantiegevoel te krijgen. En GJP zegt, nu ik niet meer naar Griekenland of Portugal ga, dan blijf ik lekker thuis. En als ik zin heb, kan ik hier prachtig fietsen, want Groningen is natuurlijk ook prachtig. En daarvoor hoef ik niet naar het buitenland. En Anita Tromp die wisselt het af. Lekker nog bij huis dit jaar, zegt ze. Maar volgend jaar gaan we naar Oostenrijk. En Richard Riepema kwam ook met een hele mooie quote. Die zegt, de mooiste zomervakantie is het moment dat je even rust vindt en even niks meer moet.
0: Ja.
2: Dus ja, met andere woorden, dat kan natuurlijk hier in Groningen, maar dat kan ergens anders ook.
0: Het kan overal.
2: Ja, dat kan overal, zolang je maar je rust vindt. En Sierk die zegt dan, een vakantie in eigen land is meestal leuker. Dus dat gaat hij waarschijnlijk dus ook doen. Trainiet en Bergen die heeft een seizoensplek in Drenthe. Fijn vertoeven en lekker fietsen. Altijd gezellig. Een reactie van Hanna Groen die zegt, na jaren gecrossed te hebben door Europa hebben wij in ongeveer 2000 een boot gekocht. En dat was weer een hele andere vakantie natuurlijk. Ja. Heerlijk in verschillende provincies.
0: Rondcross op een andere manier.
2: Rondgedobberd, ja. Zoals ze dat noemt. En ook veel meegemaakt. In 2021 heeft ze haar boot verkocht en sindsdien lekker thuis in grote tuin. Ze zegt, ik hoef die stress van voorbereiding, inpakken en massa's mensen niet meer. Ik geniet op mijn eigen fantastische plek in Grun. Nou, dat is hartstikke mooi om te horen. En tot slot nog een reactie van Wibina Huisman. Die zegt, zeker thuis en genieten van Rondje Zummer. En
0: ja, Rondje Zummer gaat zo meteen beginnen.
2: Dat
0: natuurlijk
2: kan de komende drie weken. Ja. Dus Wibina is wel gelukkig, denk ik.
0: En 55% was het eens, hè? De mooiste zomervakantie beleef je gewoon in Groningen. Dus een beetje 50-50.
2: Ja, ja.
0: Veel mensen gaan misschien toch nog wel weg. Nou ja. Zometeen meer over Rondje Zummer, want dat gaat natuurlijk vandaag allemaal beginnen. 3 weken met de boot door de provincie. En natuurlijk ook wat uitgebreide weer met Harma. Hoor je allemaal zometeen. Dit is Kylie Minogue. Can't get you out of my head.

0: Wie ben ook was dat? Ja, de Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor zijn opmerkingen in een interview, waarin hij zei dat hij wel met Kylie Minogue zou willen seksen. Ja, hij werd er trouwens naar gevraagd met welke entertainer hij dat wel zou willen doen. En toen zei hij van, oh, Kylie natuurlijk. Maar hij heeft nu zijn excuses aangeboden. Gaan we naar het weer. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Weer wat buien vandaag.
1: Ja, bleef nog nooit altijd droog. Het is een beetje een herhalen van zetten, liet het wel. Van mei had een wat koelere en mindere periode. Juni had dat. Juli had dat. En tot dusver in ieder geval. Ja, en uiteindelijk komt er gewoon weer herstel. Want het eind van de week is gewoon weer lekker wat zon. En dan komen de zomer gewoon weer terug. Dus we moeten nog even de zure appel heen bieden. Gisteren was 19 graden in de stad. Oranjebuurt 14,5 graden op dit moment. Wat lichte regen. Dikke 3 mm over het hele weekend. En de barometerstand doet zo'n 16 millibar visvliet. Gisteren 20 graden. Dikke 2 mm is de vaden. Op dit moment bewolkt. Droog 16,5 graden. Met een zwakke zuid-zuidwestenkwind. En in Roodschouw gisteren met 2,5 uur de zon. Werd het zo'n beetje 20 graden. 1 mm is de vaden. En over het hele weekend een dikke 5 millimeter. Nou, vandaag, ja, we beginnen bewolkt. Aangedurig valt er eens wat lichter regen of motregen. En vanmiddag probeert de zon door de bewolking hier te komen. Maar dan blijft het ook nog niet allemaal droog. En de temperatuur die gaat met een motige tot krachtige noordwest tot noordwest draaiende wind richting 20 tot 22 graden. Vanavond ben vanaf bewolking en opklootst. Kans op een spatje regen met 16 tot 18 graden als minimum. En men trekt een paar buien over. Maar de zon is ook van de partij. Met een motige tot krachtige west-noordwestenwind wordt 20 tot 22 graden.

0: Alex Warren was dat. En dat heette Passenger. Het is 7:10 geworden. En vandaag gaan dan echte trossen los, hè, voor rondjes zwemmen. Zet je zomer in beweging. Het gaat vandaag allemaal beginnen. Onze verslaggeversduo's gaan aan boord van de speciale rondjes zwemmenboot. En 3 weken lang gaan ze door de provincie varen. Om te laten zien hoe divers en mooi onze provincie wel niet is. Vanavond het water natuurlijk. En alle belevenissen en die mooie beelden die zijn 3 weken lang te volgen. Tussen 10 en 2 hier bij Radio Noord. En natuurlijk ook op de tv. En ook op onze app en ook op onze site. En s'avonds naar Noord vandaag zie je een samenvatting van wat er allemaal is gebeurd. De projectleider van Rondje Summer is Marion de Vries. Marion, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ben je er helemaal klaar voor?
1: Nou, zo goed als, maar ik heb er vooral heel veel zin in.
0: Ja, want wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Nou, wat gaat er niet gebeuren? Wat je net al zei, we gaan 3 weken met 2 boten. Een verslaggeversboot en de techniekboot. Die heten de Ranomi en de Bouke. Van Bouke Mollema en Ranomi Kromowidjojo.
0: Ja.
1: Gaan we de provincie door en we beginnen vandaag in Bareveld. En varen we vandaag richting Stadskanaal. En onderweg hebben we allerlei hele leuke onderwerpen. Gaan we van alles doen en beleven.
0: Ja, en Femke en Marco zitten vandaag op de boot.
1: Ja, vandaag het team van de eerste week zijn dat Marco Grimon en Femke de Wallen. Nou, Femke staat ook al te trappelen. We gaan zo al richting Bareveld om de boten verder op te bouwen en in te richten. Dus ja, we hebben er vooral heel veel zin in.
0: Ja, en er gaat inderdaad een gevaar worden. 2 boten achter elkaar. En je zegt al van, er gaat heel veel gebeuren. Kan je een tipje van de sluier oplichten?
1: Nou, we gaan vandaag dingen doen met wandelen, met kanoën, met museumschepen, met de Star. Er komen wat artiesten aan boord. We gaan onderweg langs bij allerlei bijzondere mensen. En we hopen natuurlijk vooral op heel veel spontane ontmoetingen ook. En dat er ook heel veel mensen langs de kant staan. En ook bij ons komen kijken.
0: Ja, hoe gaat de route verder na vandaag?
1: Deze week varen we verder richting Musselkanaal. En dan later in de week Ter Apel. En dan via Westerwolde, via Druiten-Akenau, eindigen we vrijdag in Boetangen.
0: Ja, het heet Rondje Zummer in beweging. Hè? Ik bedoel, het thema is dit jaar beweging. Hoe komt dat naar voren?
1: Nou, we willen eigenlijk vooral laten zien om mensen letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen. Om vooral te laten zien van, goh, het is allemaal zo makkelijk en het is zo dichtbij en we kunnen hier zoveel. En het hoeft niet altijd hele revolutionaire, moeilijke dingen te zijn, maar ook gewoon wandelen, fietsen, zwemmen. Dus we hebben eigenlijk bedacht om een soort op zo'n Engels zeg je challenges, maar ja, wij zeggen gewoon uitdagingen. Via onze site kun je je kilometers loggen. Dus hoeveel kilometer je hebt gewandeld of gefietst. En ook al is het maar 1 of 2 kilometer. Je kunt even een screenshotje maken van je stappenteller of van welke app je ook hebt. Die kun je uploaden. En dan proberen we met elkaar een bepaald doel te halen. En deze week staat daar in Wandelen Centraal. En nou, we hadden eigenlijk een beetje bedacht, als je een rondje om de hele provincie heen wandelt, dus de hele provinciegrenzen bij langs, dat is 330 kilometer.
0: Ja, hoe lang doe je erover? Ja.
1: Nou, we gaan vooral kijken hoeveel van die rondjes we met elkaar kunnen. hoe vaak we de provincie rond
0: in plaats
1: kunnen.
0: Van het ene iemand die 330 kilometer
1: wandelt. Ja, nee, dat hoeft niet.
0: Dan ben je wel heel lang bezig. Is
1: alle kleine beetje stellen.
0: Ja, oké. Okay. Het is overal te volgen, op de radio, tv, site, app.
1: Ja, overal. En wat ik zei, mensen mogen ook vooral langskomen. Je kunt precies zien waar onze boten op dat moment zijn. Via onze website rtvnoord.nl/rondjesummer komt er ook een soort, we hebben een GPS-tracker in de boot. Dan kun je gewoon real-time zien waar de boten zijn. En we vinden het hartstikke gezellig als mensen komen kijken.
0: Oké, nou Marion, veel plezier.
1: Dankjewel.

Ja, Maserati in een huis op Bali. Echte liefde is te koop, joh, Samuel Welten. Nou, in Garmert werd afgelopen weekend sinds lange tijd weer zijn brachotocht gehouden. Duizenden mensen vrijwillig.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
2: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
0: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK-voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd. Beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
3: It was one of those days that the ref gave it all against us. In the end, it didn't matter. So yeah, I'm happy.
4: What can the England fans look forward to now?
3: Well, just look at them here. Incredible, unbelievable support.
0: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op de meeste plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Krijg de hoofdpunten van het nieuws in Groningen. Fleur, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Aan de Grasdijkweg in Garmerwolde is vanmorgen rond 4:15 brand uitgebroken bij een agrarisch bedrijf. Over de omvang en schade is nog niks bekend. Ook vannacht brand in een leegstaande woning aan de Zomerlustweg in Veendam. De woning brandde volledig uit en de politie houdt ernstig rekening met brandstichting. De provinciale weg richting Lauwersoog was 5 weken dicht voor groot onderhoud. Die N361 is nu weer open. En dat is fijn voor bezoekers van het Lauwersmeergebied. Meer nieuws om 19:30.
7: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
8: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
7: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
9: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek

0: of op kantoor?
1: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
2: Check werkerbijwagenborg.com.
3: Hup, de tuin in. Vlag en reedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
4: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
3: Wijzerweg, Groningen.
0: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
4: Radio Noord.
5: De ochtendploeg.
4: Met Edwin Mooibroek.
6: Goedemorgen. Ja, een lekker kopje onder in de blubber. Dat kon afgelopen weekend tijdens de Bracheltocht in Garmert. Je hoort er zometeen meer over.

0: la la, let's go dancing, you're the cool in the gang. Petra en Fleur, nogmaals goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zijn je wel eens bij de Eiffeltoren geweest?
2: Nee.
1: Ja, mooi.
2: Ben ik wel eens geweest.
0: Ja? Oh. En heb je hem ook beklommen?
2: Nee, dat niet. Nee.
0: Waarom?
2: Nee. Ja, dat is er niet van gekomen. Maar het schijnt dat je met een lift omhoog kan helemaal.
0: Ja, dat klopt, ja. Nou, ik ben er één keer aan begonnen, maar ik ben er weer mee gestopt.
2: Echt?
0: Ja, ik heb hoogtevrees.
1: Dan ben je weer naar beneden gegaan.
0: Dan ben
1: je
0: naar beneden.
1: Toch dapper dat je dan toch begon met...
0: Je hebt dan toch zoiets van, als je bij zo'n toren bent, dan moet je het ook beklimmen en zo. Ja.
1: Maar dan ging je met de trap.
0: Ja, dat ging met de trap en het is allemaal open.
1: Mm.
0: Ja.
1: En hoe hoog ben je gekomen?
0: Ja, dat weet ik niet meer. Het is al wel heel lang geleden. Ja, het is echt al misschien wel 20 jaar geleden of zo. Maar
1: moet je het nog een keer proberen?
0: Eigenlijk moet ik het nog een keer proberen. Kijken of ik het zou durven.
1: Ja.
0: Maar afgelopen zaterdag is er een man aangehouden die ook de Eiffeltoren had beklommen. Maar van buitenaf, denk ik dan. En dan had hij een Amerikaanse vlag wilde die ophangen.
1: Ach. Hey.
0: Ja, het was natuurlijk zaterdag ook de 4th of July.
1: Ja, zo.
0: Maar waarom je dan op de Eiffeltoren Amerikaanse vlag wil ophangen? Nou ja, de klim leidde tot ontruiming van het voorplein bij de Eiffeltoren. Twee verdiepingen en twee verdiepingen van het monument werden ook ontruimd. En die man is aangehouden. Hij wordt nu verdacht van het in gevaar brengen van andermans leven.
1: Ja. Hij is ook wel hoog gekomen, volgens mij, als ik dit zo lees.
0: Ja?
1: Tussen de 115 en 276 meter.
0: Ja, maar hij heeft hem dan niet op een normale manier beklommen, want dat mag natuurlijk
1: niet. Nee, de buitenkant van de toren.
2: Ja, die heeft geen hoogtevrees.
0: Nee. Zeker geen hoogtevrees, inderdaad. Nee. Zou ik zeker niet durven. Nou ja, en Frankrijk sowieso is natuurlijk veel in het nieuws, hè? Met al die bosbranden,
2: ja, dat is echt
0: niet normaal.
2: Verschrikkelijk.
0: Ruim 10.000 mensen zijn geëvacueerd. En ook de Tour de France heeft er ook gevolgen voor. Er is geen publiek welkom bij die derde etappe. Het is natuurlijk hartstikke droog daar.
1: Ja, wat een temperaturen ook afgelopen periode.
0: Ja, boven de 40 graden. Ja. Nou ja, het scheelt bij ons natuurlijk. Wij hebben wel heel veel regen gehad de afgelopen tijd. Ook al hoge temperaturen, maar... Maar ja, nu plenst het weer en zo. Dus,
1: bij ons viel het mee met de bosbranden.
0: Ja, maar dan hoor je toch wel jaarlijks. Hè? Vorig jaar heb je natuurlijk ook in Griekenland heb je die bosbranden gehad.
1: Zeker.
0: En nu heb je ze weer in Frankrijk en Spanje natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Lijkt me niet fijn.
1: Zoveel bos gaat dan verloren ook, hè? Ja.
0: Ja, maar ook als je zou maar lekker op een natuurcampingje staan.
1: Ja,
0: lekker in het bos en ineens moet je... Ik zag gisteren nog wat beelden van een hele camping. Dat was gewoon, het leek wel een oorlogsgebied. Het was gewoon helemaal... mensen konden op tijd wegkomen. Maar er was niet zoveel meer van over.
1: Nee,
0: van,
1: heel eng.
0: Laten we hopen dat die bosbranden snel weer een beetje voorbij zijn. Dit is Sombre. Jij was jarig gisteren. Hij is gisteren 21 geworden. Dit is Homewrecker.

0: Mr. Big en To Be With You. Het is 18 minuten over 7 geworden.
1: Lopend vuur.
0: Ja, de vakanties zijn begonnen, dus we zullen vandaag wel niet uitgepraat raken over die vakanties. Maar de provincie Groningen die was vorig jaar de minst populaire bestemming voor een zomervakantie in eigen land, blijkt uit cijfers van het CBS. Er gingen vorig jaar zo'n 9 miljoen mensen op vakantie in eigen land. En maar 200.000 daarvan kwamen in Groningen.
2: Ja, dat snap je toch niet te geloven.
0: Nee.
2: Nee. Zoveel leuks hier.
0: Vinden ze dat zou ze te ver vinden?
2: Dat idee hebben ze vaak wel.
0: Ja, ik bedoel, Groningen ligt verder weg van Amsterdam dan andersom natuurlijk ook. Hè?
2: Ja, maar ja, aan de andere kant denk ik, ja, dan heb je wel echt het gevoel dat je er echt even weg bent. Ja, weg uit je eigen omgeving.
0: Maar blijkbaar verkopen we het dan toch niet goed natuurlijk ook. Ik bedoel, als Groningen in het nieuws is, dan gaat het natuurlijk vaak over de gaswinning en over de aardbevingen en dat soort dingen. Ik bedoel, we zouden misschien ook misschien wat positiever in het nieuws moeten.
2: Ja, nou ja, dat zou wel mee kunnen spelen,
0: ja,
2: denk ik.
0: Ja, ja. Want ja, hebben we heel veel toeristische attracties hier in de provincie?
2: Ja, nog genoeg leuke dingen.
3: Wel.
2: Ja, maar ja, niet een mega groot pretpark of zo.
0: Nee, maar zou je een Euro Disney hier willen hebben?
2: Ja. Nou ja, ik zou dat wel leuk vinden. Maar ja, aan de andere kant hoor je natuurlijk ook wel weer mensen zeggen, ja, nee, die massa's mensen, die hoeven we niet.
0: Nou ja, hij is natuurlijk wel op zich geconcentreerd. En dan komen de mensen natuurlijk voor zo'n groot pretpark hier naartoe. En dan blijven ze toch ook in de provincie.
2: Ja,
3: ja,
0: ja. Ja. Ja.
3: Ik hoor ook wel dat mensen meegenomen worden naar het Forum om dat te laten zien. Alleen al dat gebouw met al die roltrappen.
0: Ja, dat is waar. Maar dat is maar één dingetje. Hè. Dan kan je even op dak kijken.
3: Echt voor kinderen.
0: Nee, even naar de Martini-toren en denk je van, oh ja, ja, ongeveer op gelijke hoogte. Ja.
3: Nee, maar er zijn ook wel genoeg kinderactiviteiten hier. Alleen ja, je denkt misschien aan een groot vlak land. Maar dat is, ja, dat is ook een deel.
2: Ja, er is echt genoeg, maar mensen weten het gewoon nog niet allemaal.
0: Nee, maar ja.
2: Maar willen wij dat mensen dat weten?
0: Waarom zou je dat niet willen?
3: Het is wel heel druk hier.
2: Ja, dan wordt het druk.
0: Ja, maar zo druk is het toch niet? Het is allemaal uitgestrekt land, joh.
2: Ja. Nou ja, daar denkt iedereen weer anders over. Maar ja, daarvoor is ook het lopend vuur.
0: En daarom, ik bedoel, mag je inderdaad, maar daarvoor mag je stemmen. En ons lopend vuur vandaag is, Groningen moet meer toeristische attracties hebben.
2: Ja.
0: Dat is de stelling vandaag waar je op mag reageren.
2: Ja, je mag je mening geven via het nummer 050-3188-288. Appen of bellen kan allemaal op dat nummer. Maar als je via Facebook wil reageren, dan kan dat ook op de Facebookpagina van Radio Noord.
0: Oké, Groningen moet meer toeristische attracties hebben. Dat is de stelling. Ja, het is 6 juli vandaag. Eens even kijken wie er allemaal jarig zijn vandaag. Acteur Sylvester Stallone is jarig. Hij is vandaag 80 jaar geworden. En ook oud-president George Bush die is vandaag 80 jaar geworden. En 50 Cent, een Amerikaanse hip-hop-artiest, is vandaag 51. En weet je wie er ook jarig is? Gordon, hij mag weer uitslapen binnenkort. Hij is gestopt met zijn ochtendshow. Hij is vandaag 58 geworden. Ik bel je zomaar even op, is dit...

0: is 58 jaar geworden. En dat heette Ik bel je zomaar even op. Ja, bijna half 7, half 8 is het alweer. Ja, de tijd gaat zo snel. Geworden zometeen natuurlijk Noordnieuws. Wat zit er allemaal in?
1: De bezoekers van het Lauwersmeergebied moesten de afgelopen 5 weken een hele omweg nemen. Maar het komt nu weer goed.
0: Oké, nou, daar hoor je zometeen om half 8 meer over. En ook meer over die bracheltocht afgelopen weekend in Garmert. Lekker door de modder. Dit is Robbie Williams en Millennium.

0: theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: 7:58. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Groningen. Fleur Oostra, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Sociaalpsychologen van de Rijksuniversiteit Groningen zijn begonnen met een onderzoek naar het gedrag van groepen mensen. Samen met natuurkundigen uit Duitsland wordt gekeken waarom mensenmassa's soms ineens helemaal vastlopen. Uniek in het onderzoek is die samenwerking met de natuurkunde. Eerder werden die voorspellingen gedaan door computermodellen, maar dat is op een luchthaven of een festival toch niet helemaal zoals dat in werkelijkheid gaat. Zo wordt gekeken of gedrang van mensen voorkomen kan worden. Voor het onderzoek heeft de RUG 4 miljoen euro gekregen. Vannacht is rond 2:15 brand uitgebroken in een leegstaande woning aan de Zomerlustweg in Veendam. De brandweer was snel aanwezig en trof een uitslaande brand aan. Het vuur is geblust, maar de brandweer kon niet voorkomen dat de woning van binnen volledig werd verwoest. De politie houdt rekening met brandstichting en onderzoekt de oorzaak van de brand. Op en rond de zuidelijke ringweg van Groningen zijn vanaf vandaag verschillende wegen en op- en afritten afgesloten. De meeste afsluitingen zijn van 10:00 s'avonds tot 6:00 s'ochtends. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd, waarschuwt Groningen Bereikbaar. Dit duurt een kleine 2 weken tot 17 juli. En de Oosterhavenbrug in Groningen is ook vanaf vandaag tot en met 17 juli gesloten vanwege onderhoud. Ook de nabijgelegen Berlagenbrug is tijdens de eerste week van de werkzaamheden dicht. De gemeente vervangt tijdens de afsluiting de slijtlaag op het beweegbare deel van de brug. Ook wordt het asfalt op de fiets- en voetpaden vernieuwd. En ons zomerprogramma Rondje Summer zet je zomer in beweging gaat vandaag beginnen. De Rondje Summerboot vaart door de provincie om te laten zien hoe mooi onze provincie is vanaf het water. Marion de Vries vertelde zojuist wat er vandaag op het programma staat.
8: Nou, we gaan vandaag dingen doen met wandelen, met kanoën, met museumschepen, met de Star. Er komen wat artiesten aan boord. We gaan onderweg langs bij allerlei bijzondere mensen. En we hopen natuurlijk vooral op heel veel spontane ontmoetingen ook. En dat er ook heel veel mensen langs de kant staan.
7: Het programma is 3 weken lang live te volgen tussen 10 en 2 uur. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
9: Vroeg een bewolkte start met aangedurigens wat lichte regen of matregen. Vanmiddag bewaarde zon door de bewolking hier te komen, maar blijft nog nooit altijd droog. Met een motige tot krachtige noordwest tot noordwest draaiende wind wordt 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht bewolking en opklaars, kans op een spatje regen met 16 tot 18 graden als minimum. En morgen hebben we te maken met een poolbui, maar de zon is er ook weer bij. Met een motige tot krachtige west-noordwestenwind wordt 20 tot 22 graden.
10: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
11: Badkamer renoveren? Kom naar naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
12: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
13: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
14: De Ochtendploeg.
15: Met Edwin Mooibroek.
16: Goedemorgen. Twee Groningse studenten speelden afgelopen weekend in Praag met het Nederlands team op het Europees kampioenschap bokslacrosse. Ja, wat het is en hoe het ging, hoor je zo meteen.

0: Level 42 op Radio Noord en The Lessons in Love. Ja, een vrijwillig kopje onder in de blubber. Nou, 1000 mensen deden het afgelopen weekend in Garmert. Na 3 jaar afwezigheid is daar de baggeltocht weer terug. Het organiseren kostte steeds meer tijd en er waren te weinig helpende handen, waardoor het evenement van de agenda verdween. Maar nu kon iedereen weer los en dat betekende van het dijk glijden, door de sloot ploeteren en modder op plekken waar je dat liever misschien wel niet hebt. Het is een bijdrage van verslaggever Jeroen Berkenbos.
1: Waarom doe je mee?
2: Nou, dit is de 5e keer dat ik meedoe. Het is iedere keer fantastisch om hier te zijn. En je kunt je nu eindelijk lekker vies maken zonder dat je je zorgen hoeft te maken.
1: Het is een aantal jaren weg geweest. Ja, dat was wel jammer, hè?
2: Dat was ontzettend jammer. En we keken ernaar uit op het moment dat het weer ging gebeuren. En uiteindelijk is het vandaag de dag.
1: Jullie zien er heel mooi uit met zwembandjes, zie ik.
3: Ja, we zijn voorbereid dit jaar.
1: Dus jullie hebben al een keer eerder meegedaan?
3: Ja, wij wel. Ja, oké, heel leuk. Ja hoor.
1: Wat nemen jullie nou mee?
4: Ja, dit is Wally. Die gaat altijd met ons mee. Hij is altijd met ons mee geweest.
1: Het is een hele grote, opblaasbare walvis, zie ik. Maar krijg je dat mee, die hele tocht?
4: Hij gaat de hele tocht mee. Tot aan het eind.
1: En waarom doen jullie mee?
4: Omdat Wally mee wil doen. Dan moeten wij wel mee als begeleiding.
5: Ah, dat is eigenlijk mijn dochter. Die vindt het geweldig. Die heeft mijn vrouw te midden gedaan. Maar we hebben maar vorige keer meedoen, hè? Nooit de eerste keer. Dus we zijn blij dat we georganiseerd werden.
1: Richard Kramer, ja, u bent een van de organisatoren van de Braggeltocht. Ja, hij is heel wat jaren weg geweest, hè?
6: Ja, is een paar jaar is hij weg geweest. En dat was eigenlijk meer de reden van dat we gezegd hadden, bij 10 jaar stoppen we. Maar het evenement werd ook steeds groter, Gamma Grandioos werd steeds groter. En het gebrek aan vrijwilligers die mee willen helpen met opbouwen, dat werd steeds minder.
1: Waarom is besloten om er toch maar weer mee te gaan starten?
6: Nou, wij hadden de Gamma Grandioos een weekje naar voren gehaald. Normaal gesproken is het de 2e week in juli, maar in verband met de vakantie hebben we de week naar voren gehaald. En toen werd het al moeilijk om een kermis te krijgen, een braderie. En toen hebben we gezegd van, hey, we hadden zoveel vraag van mensen, laten we de Braggeltocht nog eens een keertje weer doen. Dus vandaar dat we gezegd hebben, huppakee, we komen weer. Maar dat doen we niet zoals we het altijd deden. Dat doen we het een beetje old school. Zoals we ook begonnen zijn. Gewoon door de sloot heen lopen. Simpele hindernissen. Geen geklim en geklauter.
1: En hoe vind je dat de Braggeltocht weer terug is?
6: Ja, ik vind het geweldig. Als je om je heen kijkt, overal muziek, gezelligheid, mensen zijn vrolijk.
1: Hou je het nog vol?
7: Ja, zeker, ga je het best.
8: Ja, ik ben een nice schoon weer.
1: Nu zit wel helemaal onder de plakkerij.
8: Ja, ja, maar dat geeft niks.
7: Het trap moet bier.
1: Is het ook zwaar door de grunnige klei? Of,
9: Ja, een beetje.
1: En na deze editie komt de Braggeltocht dan ook weer terug?
6: Ja, dus even afwachten. Eigenlijk hebben we gezegd, we doen het nu even 1 keer. Laten we het nog terugkomen. Maar misschien, als we het helemaal voor elkaar hebben, iedereen is weer super enthousiast, dan volgend jaar weer zeggen, hé, we zijn er weer.
1: Hoe was het?
2: Fantastisch, vermoeiend, maar helemaal geweldig.
1: Wat was het leukste onderdeel?
2: Dat soort stroperige achtergoedje waar we doorheen moesten. Toen gleed ik helemaal weer naar beneden terug, omdat ik echt geen grip kon krijgen. Dat vond ik wel het leukste onderdeel, ja, absoluut.
1: Succes met de douche.
2: Ja, ik kan niet wachten. Ga die kant op.
0: Nog steeds razend populair, die Braggeltocht daar in Garmert. Het was een bijdrage van verslaggever Jeroen Berkenbos.
10: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
11: Deze week Los Cascos, Poco a Poco.

0: zomerse klanken van Los Cascos en dat heet de Poco a Poco. Ja, want we moeten het van de muziek hebben vandaag, hè, Harma? Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Nou, inderdaad, ja. De zomer is op dit moment niet heel ver weg. Maar niks is minder hoor, want vanaf woensdag blijft het alweer droog. En dan lopen die temperaturen lekker op. Ach, en dan hebben we deze regenachtige en toch wat trieste dag met nooit al te veel zon heel gauw weer vergeten. Want op dit moment is bewolkt en aangeduurd valt er dus wat lichte regen of matregen. Vanmiddag dan verbaart de zon nog eens iets, maar een buitje is dan ook nog wel weer mogelijk. En met een motige tot krachtige noordwest tot noordwest draaiende wind wordt toch nog wel zo'n 20 tot 22 graden. Vanavond met vannacht bewolking en opklaars. Kans op een spatje regen. 16 tot 18 graden als minimum. En we hebben te maken met een poolbuien. Maar er is ook ruimte voor de zon. De wind west-noordwest motig tot krachtig brengt ook net als vandaag 20 tot 22 graden.

0: Valerie was dat van Steve Winwood. Ja, als ik zeg bokslacrosse, gaat er dan misschien ergens een lampje branden? Nou, het is een sport met een stick en een netje daaraan vast. Het is een soort harde variant van veldlacrosse. Nou, twee Groningse studenten speelden afgelopen week in de Tsjechische Praag met het Nederlands team op het Europees kampioenschap. Oranje werd er na een 17-7 overwinning in de laatste wedstrijd uiteindelijk 11e van de 18 deelnemende teams. Je hoort een reportage van Walter Tempelman vanuit Praag, waar het ook bij vlagen bloedheet was.
1: Een volkslied. Oranje supporters. En enthousiaste coaches.
2: We're short-handed, right? We should be getting fucking scored on underneath.
1: Dit is het EK bokslacrosse in Tsjechië. Daar waar Matthijs Hakkesteegt en Daan de Ruiter, spelers van de Groningen Gladiators, hun spullen na de wedstrijd tegen Polen snel van zich afgooien. Want bokslacrosse-spelers zijn stevig uitgerust. De Ruiter somt op wat een speler in bokslacrosse allemaal aan heeft.
3: We beginnen bij boven. We hebben een helm op. Meestal ook een mouthguard in een bitje.
1: En dat gaat dan wel even door. Het is eigenlijk te veel om op te noemen. En met die hitte begint het trouwens ook aardig te ruiken.
3: Hard.
4: Want je noemt die bescherming op. Dat is dat je met 39 graden in Praag, je bent er helemaal kapot als je klaar bent.
3: Het is heel erg doorweekt. En onze gang in het hotel stinkt er ook wel. Ruikt goed naar al onze teamleden, kan ik zeggen.
1: De uitrusting is nodig, want bokslacrosse is een keiharde sport. Het is een variant op field lacrosse en wordt gespeeld in een ijshockeyring met verharde ondergrond. Het wordt zowel binnen als buiten gespeeld. Door middel van een metalen stick met een netje aan het uiteinde moet een kleine rubberen bal in het doel worden gewerkt. En het is beuken, uitdelen en incasseren, zeggen verdediger Hakkesteegt en aanvaller De Ruiter.
3: Het is best vaak eerst de man en dan de bal. Als je een man weg kan werken zodat je teamgenoot de bal op kan pakken, is dat ook een hele goede tactiek.
5: Ja, het is eigenlijk makkelijker dan het eruit ziet, zou ik zeggen. Omdat die bal gewoon in het netje te houden. Maar waardoor het moeilijk wordt, is omdat er continu iemand op je handen en op je stick zit te slaan. Dus dat ding, dat gaat alle kanten op.
1: Jullie draaien ook met die stick om dat balletje in het netje te houden. Valt hij er vaak uit?
3: Ja, dat noemen we cradelen. Je drukt de bal eigenlijk in het netje met een grote zwaai, zodat je hem goed bij je kan houden. Maar zodra ik begonnen was, ben ik gewoon heel veel tegen de muur aan spelen. En gewoon veel herhalingen in vangen en pasen. En dan komt het. Is het mogelijk om er heel snel mee door te gaan? En natuurlijk een beetje talent. Het is echt geweldig. Op het veld probeer elkaar juist omhoog te halen. Af en toe kun je wel echt het bloed onder elkaars nagel vandaan halen als iemand een fout haalt, maar we proberen gewoon positief samen doorheen te komen. En van het veld af, het is echt gewoon je vriendengroep bijna, zo gezellig is het. Want wat er allemaal in het hotel gebeurt, is dat is niet veilig voor de radio, kan ik zeggen. En ons motto is fun in the sun with friends. En het komt elke keer weer goed.
0: Ja, twee Groningse studenten maakten dus hun debuut op het EK in Praag, over het EK in bokslacrosse.
6: Radio Noord.
7: Do do do do do do do do.

0: Jeroen van der Boom was dat en het heette Jij bent zo. Ja, kaartjes die je kan uitdelen als iemand een seksistische opmerking maakt. Hoor je zo meteen naar 8 uur meer over. En natuurlijk spelen we ook weer Wel is dat.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een...
2: De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. Maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrenee-Oriëntaal. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
2: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
4: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat echt wel onderwijsbreed is.
2: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om lang...

0: kort voor die aanval had de Oekraïense president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zouden windsnelheden van meer dan 240 kilometer per uur zijn gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit drie namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
1: I've just got married. I'm only six months in.
2: But if it goes tits up, let's just pretend.
1: Oh, Kylie, clearly.
2: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
1: All of the above.
2: All right, it's a triple.
1: She's terrific.
2: All right, that's fair.
0: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar. Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak. AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Tevelde, buitengewoon goed.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedde.
6: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.
7: Het

0: Pretend. Elvin Stardust en Pretend. Het is vandaag maandag 6 juli 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. Ja, de techniek van vanochtend is in handen van de blijkbaar mij. Ik heb de afgelopen weken heb ik natuurlijk wel wat geleerd. En Chris Molema die zou vanochtend nog naast mij komen zitten als mijn rijinstructeur om mij nog veilige kilometers te laten maken. Maar ik denk dat hij zich verslapen heeft of zo. Hij is er in elk geval niet. Dus goedemorgen. Maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon lekker beginnen. Ja, wat hebben we vanochtend allemaal in de uitzending? Nou, Hester Bakker die komt naar de studio voor een update van het MOW Museum Westerwolde in Bellingwolde. Yvonne Westerman die vertelt ons alles over Montmartre dat dit weekend in Sellingen weer plaats gaat vinden. Oost-Groningen krijgt er weer een jeugdtheatergroep bij. En we spreken daarover met Betty Hollera. En Gerdien Bos die kan ons alles vertellen over de tuinvlindertelling die eraan zit te komen dit weekend. Daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt vanochtend verzorgd door Michiel van der Spek. Ik geloof dat hij weer terug is van vakantie. Ja, een welverdiende vakantie ook gewoon. Dus dat is wel, dat is ook hartstikke fijn. Ik denk dat we gaan beginnen. Dus welkom.
1: Dit is Groningen 1.

Mac and you make loving fun. Ja, vandaag is het Wereldkussendag. En nee, dat betekent niet dat je zomaar iedereen een zoen mag geven, maar wel dat we even stilstaan bij een van de simpelste manieren om iemand te laten weten dat je om hem of haar geeft. Een kus kan van alles betekenen. Een kus voor je partner, een knuffel met een zoen voor je kinderen of kleinkinderen, of die vertrouwde 3 zoenen als je familie weer eens langskomt. Een klein gebaar, maar vaak zegt het meer dan 1000 woorden. Wereldkusdag heeft geen officiële organisator. De dag is ontstaan omdat mensen overal ter wereld het idee omarmen dat een kus verbindt. En dat hoeft echt niet alleen romantisch te zijn. Ook een kus op een voorhoofd, een wang of een hand kan warmte, troost of waardering uitstralen. Dus vandaag misschien wel een mooi moment om iemand die je lief is net even wat extra aandacht te geven. En als je niet zo van zoenen bent, dan doet een knuffel of een vriendelijk woord natuurlijk ook wonderen. Ja, en ik zou graag naar Kusjesdag willen eigenlijk van K3, maar ja, dat is een beetje lastig vanochtend. Dus we gaan gewoon naar het volgende plaatje. En ja, volgens mij is dat Marco Borsato en Dromen zijn bedrog.

Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. En daarvoor horen we Top Leader en Dancing in the Moonlight. Ja, het is alweer bijna 9:30. En dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst nog even luisteren naar Jeannie en Falco.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Zondagmorgen vroeg zijn bij een ernstig verkeersongeval op de kruising van de Rijderlandstraße en de Goedhofstraße in Papenburg twee mensen om het leven gekomen en vijf mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde doordat een bestuurder door rood reed. Hij botste op een auto die linksaf wilde slaan. Door de kracht van de botsing werd die auto tegen een derde auto aangeslingerd. Twee inzittenden van de afslaande auto kwamen om het leven. Een derde raakte levensbedreigend gewond. De bestuurster van de derde auto liep lichte verwondingen op. In de auto die door rood reed zaten drie personen die ook gewond raakten. Een vrijwillige ademtest bij de 21-jarige bestuurder van de auto die door rood was gereden wees een bloedalcoholgehalte van 1,93 promiel uit. Er werd ook een bloedmonster bij hem afgenomen. Zondagmorgen is aan de burgemeester van Rooienstraat in Hoogezand een loods uitgebrand. Bij die brand kwam veel rook vrij. Omwonenden werden geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. De inzet was om overslag te voorkomen, mede door de inzet van een slang met gaatjes waarmee een watergordijn kan worden gemaakt, is het gelukt om uitbreiding van de brand te voorkomen. De loods moet als verloren worden beschouwd en belendende panden hebben schade opgelopen. Ook heeft een aantal schuurtjes in brand gestaan. De loods stond naast een autobedrijf. Hiervan raakte een aantal geparkeerde auto's beschadigd. Eén auto brandde volledig uit. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er schijnt voor het uitbreken van de brand op het terrein een explosie te zijn gehoord. Vanaf vanavond wordt er gewerkt aan de A7 tussen Winschoten en de Duitse grens in beide richtingen. Vanavond is er een afsluiting vanuit Duitsland richting Winschoten en morgenavond in de andere richting. Vanaf woensdag wordt het verkeer in beide richtingen over één rijbaan gestuurd. Bij de werkzaamheden wordt onder andere het asfalt vervangen, maar ook wordt er onderhoud gepleegd aan de brug over de Westerwoldse A bij Bad Nieuweschans. Die verkeert nu in zo'n slechte staat dat hij al deels moest worden afgezet. En tot zover. Meer nieuws kunt u terugvinden op groningen1.nl. En dan nog het weerbericht dus. Vandaag en morgen is het bij ons bewolkt en er valt af en toe wat regen bij een matige westenwind. Bij ons is het 21 graden. In het zuiden van Nederland is het al zonnig en warm. Naarmate de week vordert, breekt ook bij ons steeds vaker de zon door en stijgen de temperaturen tot zo'n 28 graden op zaterdag. 's Nachts daalt het kwik tot een graad of 15.

Robbie Valentine, over and over again. En daarvoor hoorden we Shirts and Tell Me Your Plans. We gaan door met Kylie Minogue en Can't Get You Out of My Head.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Ja, en bij ons in de studio aanwezig Hester Bakker van het Mo Museum Westerwolde in Bellingwolde. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En welkom in de studio. Ja, het was een beetje paniek natuurlijk, hè? Of tenminste een beetje anders dan dat je gewend bent bij ons. Maar goed, we hebben het gered.
2: Zeker.
1: Ja, is er bij jullie ook vakantie?
2: Ja, nou, de schoolvakanties zijn natuurlijk officieel ingegaan. En wij merken dat er vooral aan dat we ons kinderbestuur ook even uitzwaaien.
1: Ja.
2: Maar daarnaast richten wij ons juist altijd even extra op de tentoonstelling die we hebben lopen. En kijken we van, is dat voldoende aantrekkelijk ook voor alle gezinnen die weer in deze provincie en deze regio op vakantie komen?
1: Ja.
2: Is het leuk genoeg? Hebben we daar wat voor te doen?
1: Ja, ja, nou, dat kan ik me voorstellen.
2: Ja.
1: Want het zijn nu natuurlijk ook dat de kinderen ook meekomen.
2: Ja, we proberen natuurlijk altijd wel een aantrekkelijk aanbod voor kinderen te hebben. Maar we merken ook wel dat in de zomer er echt ook uit de andere kant van het land, zeker op een wat regenachtige dag, veel gezinnen ons museum bezoeken.
1: Ja.
2: En wij zorgen altijd, of wij zijn eigenlijk niet zo van de speelhoekjes of weet je, papa en mama gaan in het museum kijken en dan mag jij met een kleurplaat
1: precies.
2: In de ontvangst blijven.
1: Nee, ja.
2: Voor kinderen is het net zo leuk om naar kunst te kijken in dit geval.
1: Ja.
2: En we maken altijd interactieve routes voor kinderen.
1: Oké.
2: Ja, dus dan in die route ontmoeten ze allerlei uitdagingen, dingen om te doen, dingen om over na te denken of om over te spelen zelfs. En die zijn dan bedoeld van, eerst kijk je naar de kunst en daarna ga je er wat mee doen.
1: Ja.
2: Dus hebben we nu bijvoorbeeld in één zaal werk hangen van een kunstenaar die heeft allerlei littekens getekend met pen en inkt. Littekens van bomen. Ja, want als een boom een tak afknapt, dan ontstaat daar een noest.
1: Ja.
2: Ja, als er een boer prikkeldraad omheen draait, dan geeft dat zijn afdruk.
1: Ja.
2: Allerlei insecten die vat op die boom krijgen, die laten allemaal hun sporen na. En hij heeft dat prachtig in pentekeningen gevat. En wij dagen kinderen uit, kijk eens goed naar die tekeningen. En wat voor verhaal zou daar kunnen bij horen? Wat is er met die boom gebeurd?
1: Ja.
2: Hoe komt dat zo? En wordt zo'n boom nou lelijker van littekens? Of krijgt hij er juist wat karakter van? En vervolgens vragen we ze, kijk eens naar je eigen lijf. Naar je eigen armen, benen en hoofd. Is daar alles iets misgegaan? Heb jij alles iets beleefd waar je een litteken aan over hebt gehouden?
1: Ja.
2: En dat vragen we ze dan te tekenen en op te schrijven. En er is nu al een boekje aan het ontstaan met de meest spannende verhalen. Want het gaat natuurlijk over valpartijen, maar ook over branden en over allerlei vreselijke dingen die kunnen gebeuren, maar uiteindelijk wel goed aflopen.
1: Ja.
2: En nou, dat is dan een voorbeeld van de dingen die ze onderweg doen tijdens zo'n kinderroute.
1: Dat klinkt wel heel leuk.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, en dat sluit ook wel weer aan op de expositie die er is, volgens mij. Ja?
2: Zeker, het heeft een directe link met de expositie. Want ze kijken naar de kunst die daar hangt. En het thema is nu natuurlijk bomen. En alles, hè, de mooie bomen van Westerwolde. Maar ook de betekenis die bomen hebben.
1: Ja.
2: En daar sluit het naadloos op aan. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, dat is dan wel heel mooi, hè? Dan heb je een andere kijk op.
2: Ja, dat is eigenlijk wat we proberen. Kijk, voordat die tentoonstelling te zien is, zijn wij al maanden van tevoren met onze eigen kinderbestuurders aan het kijken van, wat doet dat thema met hun?
1: Ja.
2: Wat spreekt hun daaraan aan? En wij kunnen daar wel van alles over bedenken, maar vaak ligt dat voor kinderen net weer wat anders. En zij helpen ook mee ideeën bedenken die wij dan vervolgens weer verwerken in zo'n kinderroute.
1: Ja.
2: Dus het is een kinderroute die eigenlijk gemaakt is door kinderen voor kinderen.
1: Ja.
2: Dat is het idee.
1: Ja. Nou, duidelijk.
2: Ja.
1: En is dat de hele zomervakantie? Of ja, daarna ook nog wel, denk ik, of niet?
2: Deze kinderroute maken we bij elke tentoonstelling. Die blijft ook tot en met de tentoonstelling. Maar in de zomer zorgen we dat die lekker opgefrist is. En we hebben sinds kort ook buiten nog een route door het bos. Een boekenroute, een verhalenroute. Daar kunnen kinderen een prentenboek lezen terwijl ze een rondje door het bos lopen. En die route is gemaakt door de bibliotheek Bellingwolde. Maar sluit ook helemaal aan op de tentoonstelling Geworteld. Want dat boek gaat over hoe een klein zaadje een oude wijze boom wordt.
1: Ja.
2: Dus er is zowel binnen als buiten voor kinderen genoeg te beleven.
1: Ja. Nou ja, het wordt ook weer prachtig weer volgens mij.
2: Ja. Dus, en dan wil je ook wel weer in de schaduw onder het bomen.
1: Ja, ja, dat ook vooral. Ja. Ja, ja, ja. Het wordt niet zo heel heet, maar dat is zeker waar.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Nou, ontzettend bedankt. En ik hoop dat een hele hoop mensen weer op afkomen. En ook in deze vakantie gewoon weer naar het museum komen.
2: Ja, doe dat vooral.
1: Dankjewel en tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.

0: Post Malone en Runaway. Ja, we zaten even te kijken, wie gaat dit nu doen? Linda, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. En zo ga je van helemaal alleen in de studio naar... Ja, ineens toch twee mensen die de techniek kunnen doen.
0: Ja, wat fijn. Ja, maar ik heb het gehoord. Je redt je ook prima zelf.
1: Ja, maar ik heb zweethandjes, Jan. Dat is niet te doen.
0: Zo'n eerste keer is best altijd even wennen. Ja,
1: ik bedoel, we hebben natuurlijk weken droog geoefend, zoals je dat dan mooi zegt. Het was niet helemaal de bedoeling dat ik vandaag vol in het water ging springen, zeg maar.
0: En aan mijn collega's die met mij in een vergadering zaten. Sorry, ik werd gebeld door de redactie. Kun je alsjeblieft naar de studio komen? Dus nou, hier zit ik dan.
1: Ja, nou, ik ben hartstikke blij dat je er weer bent. Dus heel fijn. Ja, en het is dus bijna 10 uur. En wat gaan we dan het volgende uur doen? Nou, Yvonne Westerman, die vertelt ons alles over mondmatteren in Sellingen. Want dat aankomend weekend is. Aankomende zaterdag. Dus dat is hartstikke leuk.
0: Dat allemaal zo meteen nieuws van 10 uur. Naar de Supremes.

0: Gebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïense luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om bij aanvallen op Kiev. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak is er sprake van intimidatie, pesterij en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. En verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer, geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. En dan ook weer maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
2: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
1: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedde.
4: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Patti LaBelle op Groningen 1. Het is 7 over 10 op deze 6 juli. Jorden Release.
1: Ja, goedemorgen en welkom bij alweer de tweede uur van Goud. Komende zaterdag waant Sellingen zich weer even in Frankrijk. Tijdens de 33e editie van Montmartre Sellingen verandert het dorp in een sfeervolle kunstmarkt met meer dan 100 kunstenaars, live muziek, straattheater en volop activiteiten voor jong en oud. We spreken hierover met Yvonne Westerman. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt vandaag verzorgd door Michiel van der Spek. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: De lange uitvoering van een van de grootste hits van Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye.
1: Ja, en wie zijn er allemaal jarig vandaag? Nou, Sergio Price, dat is een Nederlands acteur, die is vandaag 35 jaar geworden. En 50 Cent, een Amerikaanse hip-hop artiest, die is vandaag 51 jaar geworden. En Gordon, Nederlands zanger, presentator, columnist, schrijver, ondernemer. Nou, dat is hij allemaal wel niet. Die is vandaag 58 jaar geworden. Ja, en wij gaan natuurlijk altijd even een plaatje draaien van de muzikant die jarig is vandaag. En in dit geval was het dus de keuze tussen 50 Cent en Gordon. Ja, nou ja, de keuze is reuze, zeggen we dan maar. Ja, en wat past dan het beste bij goud? Ja, dan denk ik toch dat dat Gordon gaat worden. Dus ja, Gordon, ik bel je zomaar even op.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Tijdens de 33e editie van Montmartre kunnen bezoekers aanstaande zaterdag genieten van een Franse kunstmarkt. We spreken met Yvonne Westerman. Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja. We horen elkaar. Ja, dat is fijn. Ja. Montmartre Sélignan die beleeft alweer dus de 33e editie. Hoe is dat zo ooit zo begonnen?
2: Het is ooit eigenlijk heel klein begonnen door een groepje kunstenaars. Zij kwamen op het idee om bij het gemeentehuis in Sellingen met een klein schildersclubje te gaan staan. En dat is in de jaren eigenlijk zo gegroeid dat het nu geworden is tot de kunstmarkt die het nu is.
1: Ja, want het was ooit een schildersmarkt volgens mij, maar het is nu echt gewoon kunst, hè? Er is van alles.
2: Ja, klopt. Ja, het is wel echt veel uitgebreider geworden wat er nu allemaal te koop is. Je hebt inderdaad de schilderkunst, maar we hebben ook heel veel met glas of foto's, beeldhouwkunst, textiel. Dus echt, er is een behoorlijke variatie aan verschillende kunstvormen.
1: En hoeveel kunstenaars doen mee dit jaar?
2: We zitten nu op zo'n 116 kunstenaars uit mijn hoofd.
1: Dat is een hele hoop.
2: Ja, dat is zeker veel. Ja. En we zaten ook heel snel vol dit jaar. En ik moet zeggen, de animo blijft ook gewoon echt heel, heel groot. Dus dat is natuurlijk heel fijn.
1: Dan komt er zeker weten ook een 34e editie, zeg maar.
2: Zeker. Daar gaan we wel voor.
1: Ja,
2: zeker.
1: Dat begrijp ik. Ja, wat kunnen bezoekers allemaal verwachten als ze over de markt lopen?
2: We hebben dus natuurlijk de verschillende kunstenaars die met hun kunstwerken staan en die verkopen hun producten. Maar daarnaast zul je ook verschillende kunstenaars hebben die demonstratie doen bij de kraan. En verder hebben we ook een heel groot muzikaal programma erbij van allerlei leuke bands. Met uiteraard Franse chansons. Maar ook Keltische muziek. Eigenlijk ook accordeonisten. Ook gewoon om de sfeer een beetje op te leuken op de markt.
1: Ja.
2: En verder hebben we ook heel veel leuke activiteiten, ook voor kinderen bijvoorbeeld. Dus een stel te springen, we hebben een levensstandbeeld. Er is eigenlijk van alles wel te doen.
1: Nou heb ik begrepen dat het festival ook verdeeld is in 4 Franse pleinen, klopt dat?
2: Ja, klopt inderdaad. We hebben inderdaad de Place du Coeur, dat is eigenlijk het hart van Sellingen noemen we dat, dat is bij de Brink. Dan hebben we bij de kerk hebben we de Place de l'Église en in het kerkje zelf, een heel leuk oud kerkje, daar zijn ook optredens van leuke muzikanten. In de Place de l'École, dat is bij tegenover het NFA-gebouw. Daar hebben we vooral de kinderactiviteiten, zoals sminken en de bibliotheek van school staan daar ook. En dan hebben we als laatste nog de Place du Tertre. Dat is eigenlijk tegenover de sprankel. Dus zo is het eigenlijk opgedeeld in 4 pleinen.
1: En hoe laat begint het zaterdag?
2: Het begint om 11 uur en het eindigt om 5 uur.
1: En moeten mensen ook nog intrede betalen of is het gewoon gratis te bezoeken?
2: Nee, het is helemaal gratis. Ik moet zeggen, dankzij onze sponsoren subsidie te krijgen. En daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee, want we vinden het heel belangrijk dat kunst ook laagdrempelig blijft voor iedereen. Dus dat iedereen het gewoon gratis kan bezoeken.
1: Nou, helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor de toelichting en volgens mij wordt het zaterdag een hele mooie dag.
2: Ja. De weersvoorspellingen zijn goed, zag ik.
1: Ja, daarom.
2: Dus we hebben er helemaal zin in.
1: Nou, helemaal goed. Dankjewel voor de toelichting.
2: Ja, helemaal goed.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Dave D, Dozzy, Bicky, Mick en Titch en Zabadak op Groningen 1. Daarvoor Phil Collins en de Two Hearts. Zometeen het Groningen 1 nieuws door Michiel van der Spek. Na Supertramp.

Dit is het Groningen 1 regionieuws. Ik ben Michiel van der Spek. De politie doet in Veendam onderzoek naar een mogelijke brandstichting in een leegstaande woning aan de Zomerlustweg. De brandweer was afgelopen nacht snel ter plaatse, maar trof een felle uitslaande brand. Ook buiten de woning waren vlammen die mogelijk zijn veroorzaakt door een brandbare vloeistof. De woning is door de brand geheel verloren gegaan. De politie heeft dus een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand. Gemeenten en provincies krijgen nog deze zomer meer ruimte om zogenoemde probleemwolven sneller te laten afschieten of ze te verjagen. Staatssecretaris Elkens van Landbouw heeft vandaag een zogeheten algehele maatregel van bestuur ondertekend die dit juridisch mogelijk maakt. Elkens kiest ervoor om de regels nog voor het zomerreces in te laten gaan vanwege het welpen- en recreatieseizoen. Provincies en gemeenten hebben dringend om handvaten gevraagd om bij incidenten snel te kunnen handelen. Mocht een wolf in onze regio deze zomer voor problemen zorgen, dan kunnen de overheden direct gebruik maken van de nieuwe regelgeving. Met de verlaging van de beschermingsstatus wordt er volgens Erkens nog meer mogelijk. Zo kan de provincie zonder vergunning wolven schuwer maken door ze te verjagen met een paintballgeweer of rubberen kogels. Daarnaast wordt het bijvoorbeeld voor boeren mogelijk om zonder vergunning vanaf het eigen terrein de dieren te verjagen met licht en geluid. Onlangs werden wolven gesignaleerd in Sellingen en in het gebied rond Blauwe Stad. Gistermorgen is aan de burgemeester van Rooienstraat in Hoogezand een loods uitgebrand. Bij die brand kwam veel rook vrij. Omwonenden werden geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen. De inzet was om overslag te voorkomen. Mede door de inzet van een slang met gaatjes waarmee watergordijnen kan worden gemaakt is het gelukt om uitbreiding van de brand te voorkomen. De loods kan als verloren worden beschouwd en belendende panden hebben schade opgelopen. Ook heeft een aantal schuurtjes in brand gestaan. De loods stond naast een autobedrijf. Hiervan raakte een aantal geparkeerde auto's beschadigd en één auto brandde volledig uit. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er schijnt wel voor het uitbreken van de brand op het terrein een explosie te zijn gehoord. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op groningen1.nl. En dan nog het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag en morgen is het bij ons bewolkt en valt er af en toe wat regen bij een matige westenwind. Bij ons is het 21 graden. In het zuiden van Nederland is het al zonnig en warm. Naarmate de week vordert, breekt ook bij ons steeds vaker de zon door en stijgen de temperaturen tot zo'n 28 graden op zaterdag. En 's nachts daalt het kwik naar een graad of 15.

0: Ian Jennison, Fly Too High op Groningen 1.
1: Ja,
0: normaal gesproken start ik dan altijd van dit soort muziekjes en zo. Maar ik moet ook eventjes... ik ben ook wat later binnengekomen. En normaal gesproken staat dat allemaal
1: klaar. En ik heb een beetje chaos gebracht op de techniektafel, zeg maar.
0: We moeten heel eerlijk zeggen, hij valt wel mee.
1: Ja, toch wel?
0: Gelukkig 100%
1: maar.
0: Mee, ja.
1: Ja, je maakt het zoals je het zelf het handigst vindt natuurlijk. Hè?
0: Ja, dat is het. Iedere technicus richt het op zijn eigen manier in. Dus dat is altijd even... Als je de studio binnenkomt, heb je altijd even een paar minuten nodig om dat in orde te maken. En jij hebt het op je eigen manier gedaan. En dat is, want het leuke is, want tot nu toe is het eigenlijk... zitten wij hier altijd als technici om jou te ondersteunen.
1: Ja.
0: En dan denken de luisteraars van, oké, dat hoort zo. Maar eigenlijk kun jij het gewoon zelf.
1: Nou, ho.
0: Het is makkelijker als wij hier zitten, heb ik het idee.
1: Nou, ho, ho. De laatste weken heb ik wat lesuurtjes gehad, zeg maar. En ik kan natuurlijk ook al heel veel meekijken. Dus ik weet precies wat jullie allemaal doen. Dus dat scheelt natuurlijk ook een hele hoop. Ik weet zo ongeveer wel een beetje hoe het werkt. Maar ja, het is wel een hele kunst, zeg maar, om en te kunnen praten en de techniek te kunnen doen. Het is net als autorijden eigenlijk. Je weet wat je moet doen, maar je moet er gewoon eventjes wat meters voor maken om het ook daadwerkelijk een beetje automatisch te laten verlopen. Ja, en zover ben ik nog niet.
0: Nou, ik vond het eerste half uur ging hartstikke goed.
1: Ja, dat was met heel veel zweethandjes, paniek en gedoe allemaal.
0: Dan kan ik je vertellen, dat blijft de eerste paar keer zo.
1: Ja, dat weet ik ook. Dat weet ik ook.
0: Ik weet dat ik hier ongeveer een jaar terug voor het eerst achter de tafel zat, dat ook het klamme zweet me in mijn handen stond. Terwijl ik dacht, ik heb dit 16 jaar gedaan. Hoezo begin ik last te krijgen van angstzweet? Dus wat dat betreft, Linda, dat is...
1: Dat is heel normaal, zeg maar.
0: Want dat jij hier gaat zitten, dat jij hier zelf mee bezig bent. We gaan namelijk op termijn weer naar 5 dagen in de week goud op Groningen 1. Heb ik begrepen. En dat heeft er ook een beetje mee te maken met het feestje van afgelopen zaterdag.
1: Nou ja, afgelopen zaterdag hadden we inderdaad een feestje. Want er was natuurlijk de onthulling van het nieuwe logo en de lancering van een vernieuwde nieuwswebsite. Want ja, Westerwolde Actueel, als je dat intikt, dan krijg je nog steeds de website. Maar daarin zie je nu ook het nieuwe logo van Groningen 1 natuurlijk. Want Westerwolde, RTV Westerwolde en ook RTV Go, dat gaat samen smelten in Groningen 1.
0: Ja, en je ziet inderdaad het rode van Westerwolde en het groene van Go, dat verdwijnt allemaal een beetje. Het wordt allemaal een beetje blauw. Ja. En inderdaad, het nieuwe logo is gepresenteerd, de nieuwe website. We gaan ook, de twee radiostations zijn nu ook Groningen 1.
1: Je zegt het verdwijnt een beetje. Ik hoor dat meerdere collega's zeggen, maar het verdwijnt natuurlijk niet. Het wordt anders. We zijn er nog steeds en je kunt nog steeds op dezelfde manier naar ons luisteren, naar ons kijken. Nou, bedenk het allemaal maar. Je kan ons nog steeds op dezelfde manier vinden. Alleen de naam is gewoon anders.
0: De naam is anders en we gaan dat... we zijn natuurlijk al een tijdje overdag bezig.
1: Ja, zeker.
0: En het is nu gewoon 24 uur per dag en 7 dagen in de week Groningen 1. Op radio, tv en online kun je ons ook vinden.
1: Ja.
0: Ik zag inmiddels ook dat de Facebookpagina geüpdate is.
1: Juist.
0: Alle videoreportages die Malou maakt. Ik zag er die net nog in het pand lopen. Onze camerajournalist die is altijd op pad voor Groningen 1. Die zijn ook inmiddels terug te vinden overal. Dus wat dat betreft, voor het nieuws uit Oost-Groningen is er maar één plek.
1: Nou, zeker.
0: Dat is Groningen 1.
1: Ja, klopt helemaal. Wat vind je van het nieuwe logo?
0: Ik had hem stiekem al gezien in een vergadering over de radio. Dus
1: Jan, wat slecht.
0: Ja, erg.
1: Ik ben echt de enige volgens mij hier in het pan die dat gewoon nog niet gezien had.
0: Oh, ja, je had het nog niet gezien. Nee, Michiel ook niet. Nee,
1: Michiel was natuurlijk op vakantie, die zat op een hele andere plek. Maar die heeft hem natuurlijk ook nog maar net voor het eerst gezien. Dus
0: ik vind hem leuk, hè. Als je hem even moet beschrijven. Hij staat achter je op de banner. Het is eigenlijk ons uitzendgebied Oost-Groningen zie je daarin terugkomen. Met eigenlijk de 1 en de G zijn geïntegreerd in G1 van Groningen 1. Ja, ik vind hem eigenlijk wel heel mooi.
1: Ik heb heel erg sterk het idee dat het grootste verandering toch wel zit in... we zijn van vierkant naar rond gegaan.
0: Nee, ik vind ook wel, het geeft ook wel aan waar we van zijn tegenwoordig.
1: Zeker, ja. Dat ook. Maar ik bedoel, qua eerste inzicht, zeg maar, daarin zit wel de verandering. Ja. Dus wij hadden natuurlijk alles vrij vierkant en vrij puntig. Nou ja, dat is nu mooi rond geworden, ja, waardoor de G ook mooier erin staat.
0: Maar goed, het Groningen 1-logo was natuurlijk ook alweer ruim 10 jaar oud, hè?
1: Ja, zeker. Het was ook wel toe aan een nieuw sausje.
0: Weet je, nu alleen nog het scherm achter jou, voor de luisteraars die op tv meekijken. Die zien hier en daar in de studio ook nog het oude logo, onder andere op onze microfoons en zo. Maar dat gaat allemaal goed komen binnenkort.
1: Weet je wat het is, Jan? Want ik zie dat wel vaker bij jou een beetje, dat je denkt van, oh, we gaan nu over en dan gelijk alles. Maar alles kost ook een beetje tijd, hè?
0: Ja, je moet geduld hebben.
1: Je moet geduld hebben. Ja. Prioriteiten stellen. Ja.
0: Maar het is bekend hoor, voor mij. Ik bedoel, er zijn meer mensen die altijd zeggen, joh, sorry Jan, jij staat al in Maastricht. De rest staat nog in Groningen stad. Dus rustig.
1: Zo is het ook. Dit is in jaren natuurlijk op deze manier opgebouwd. Ja, het gaat echt niet jaren duren voordat alles weer veranderd is. Maar dat kost wel eventjes tijd. En ik weet dat op de achtergrond zijn er heel veel mensen bezig met eigenlijk van alles en nog wat. Dus langzamerhand, het is voor de luisteraar en de kijker natuurlijk ook fijn om gewoon langzamerhand erin te vallen van, hey, dit is waar we nu voor staan en dit is wat het nu is.
0: Het leuke is, er zijn collega-omroepen, ik heb wat mensen gesproken van collega-omroepen, die ook wel enigszins jaloers kijken naar ons. Dus dat vind ik eigenlijk wel, die mogen we allemaal in ons zak steken, Michiel.
1: Nou, hartstikke goed zorg.
0: Ja, dat dus allemaal Groningen 1. Het is bijna 11:15 alweer. Zullen we gaan luisteren naar muziek?
1: Dat lijkt me helemaal goed.
2: De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.
0: En dan moet de muziek natuurlijk wel komen, maar Dr. Alban heeft er gewoon Dr. Alban heeft er geen zin in. Daar had ik hem toch voor ingehuurd, maar zou jij het even willen doen? Dr. Alban, look who's talking now. Dat kan natuurlijk maar één zijn in de ochtend. Linda Koops.

0: blijft altijd lekker, dit gezellig en vrolijk. De Hermes House Band, Those Birded Days, daarvoor The Living Doll van Cliff Richard en The Young Ones. Ja, we zeiden al in dat tegenwoordig zou dat niet meer kunnen.
1: Nee, dat klopt. Nee, dat zijn liedjes, dat past alleen maar in die tijd. Ja,
0: ja, ja, dat klopt. Ja, toch grappig hè, dat dat zo evolueert. Vroeger kon het niet, toen kon het wel. En nu is het weer zo in de maatschappij dat het eigenlijk niet kan.
1: En eigenlijk zingen we er ook gewoon allemaal mee, hè?
0: Ja, ook dat, ja. We doen het wel.
1: We doen het gewoon wel, ja. Nou, het is bijna 11 uur en dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. Ja, in Oost-Groningen krijgt er weer een jeugdtheatergroep bij. En daarover spreken wij met Betty Holweda. En Gedien Bos, die kan ons alles vertellen over de tuinvlindertelling die eraan zit te komen aankomend weekend. Dat dus allemaal straks.
0: Nu is het nieuws van 11 uur. Nou, Whitney Houston en How Will I Know.

0: 151 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Schelderstromen zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snel stromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten, maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeuren en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd. En bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de ingreep. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedde.
3: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Kate Perry, I Kissed a Girl.
1: Goedemorgen en welkom bij alweer het derde uur van Goud. Vanaf september kunnen kinderen en jongeren in Oost-Groningen terecht bij een nieuwe jeugdtheatergroep. Jeugdtheatergroep Radboud gaat van start in het Kleinkunsttheater in Holte, waar deelnemers spelenderwijs kennis maken met acteren, zingen en dansen. We spreken hierover met Betty Holweda. En aankomend weekend organiseert de Vlinderstichting weer de jaarlijkse tuinvlindertelling. Iedereen kan meedoen door vanuit eigen tuin of vanuit het balkon een kwartiertje vlinders te tellen en de resultaten door te geven. En we spreken hierover met Gerdien Bos. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Michiel van der Spek. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
0: Dit is Groningen 1.

0: Madonna en Open Your Heart to Me. En daarvoor hoorde je Terrence & Darby nog op de radio. En Wishing Well hier bij Groningen 1.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: De jeugdtheatergroep Rattenbout start in het Kleinkunsttheater in Holten. En hierover spreken wij met Betty Holleda. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: En welkom in de studio.
3: Dank je. En het is Beppi.
2: Beppi.
3: Beppi.
2: Kijk, dat heb ik helemaal verkeerd in mijn informatie staan.
3: Heeft niks.
2: Kijk, Beppi. Nou, dan weten we dat ook gelijk natuurlijk.
3: Ja.
2: Dus jullie gaan beginnen in het Kleinkunsttheater in Holten. Er waren altijd jeugdtheaterscholen eigenlijk, hè?
3: Ja, dat waren scholen. Dat was na het concept van het Hofpleintheater in Rotterdam. Dat heb ik in dat tijd opgericht. In 1997 zijn we daarmee gestart. En we hebben dat lang gedaan. Maar dat was echt een school. Dat was een school waar je had ook enorm veel klassen. Hofplein, natuurlijk veel meer. Maar wij hadden 3 locaties. In het Stadsgraaf zijn we begonnen. Toen zijn we naar Winschoten gegaan. En toen naar Ter Apel. En Ter Apel was voor ons een brug te ver. Omdat het was gewoon niet te behappen.
2: Nee, juist.
3: Het was zoveel leerlingen die we...
2: Het was te veel.
3: Te veel, het was te veel. En dan moet je een stapje terug doen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja. En nu dus weer terug met een jeugdtheatergroep in Kleinkunsttheater in Holten.
3: Ja, klopt. En we zijn een groep. We zijn een groep omdat we niet van een school mogen spreken, vinden wij. Dat is een school is toch altijd een beetje groter en zo. Maar de groep met het concept is precies hetzelfde. We hebben maar ruimte voor 30 leerlingen, zeg ik nou weer elke keer vanzelf. Maar kinderen of jongvolwassenen. En, maar ja, goed, als dat meer wordt... Dan zien we wel weer verder, maar we beginnen met 2 groepen van 15.
2: Ja, hoe ziet dat eruit? We hebben het er net al eventjes over gehad, hè? Maar,
3: Nou, kinderen die krijgen spel les in spel, in dansen en in zang. En anders dan op muziekscholen, waar ze fantastische docenten hebben... maar die geven wat waar ze voor op zijn geleid, hè? Dus, prima zangdocenten, prima spel, theater, helemaal goed. Alleen wij hebben ontdekt dat de combinatie van die 3 disciplines... die is vooral heel erg belangrijk. En die heb je niet hier.
2: Nee.
3: Nee. En dat, dus je mag niet zeggen van... oh, laat mij maar even een stukje dans doen en verder niks. Nee, die 3 dingen worden samen ontwikkeld. En dat maakt dat kinderen... en jonge volwassenen zich gewoon goed ontwikkelen. En leren met emoties om te gaan. En dat is ook heel belangrijk in dit tijdperk van de telefoons en zo.
2: Ja, zeker. Dat is ook zo. Het is een bijzondere tijd momenteel.
3: Ja.
2: Ja. Ja, dus dat komt allemaal samen. Ja, en je gaf net al even aan inderdaad in het vorige gesprek eigenlijk. Er is altijd wel, je hebt altijd wel iets wat je kunt, zeg maar.
3: Ja, elk mens heeft een talent.
2: Ja.
3: En dat is heel breed. Heel breed is dat in dans. Mensen vinden het leuk om te dansen. Je beweegt gewoon. Dat is vanzelf. Zingen vinden ze ook heel vaak leuk. Sommigen helemaal niet. Is niet erg, want dan hebben we nog iets. Dan hebben we spelen. En spelen, dat doet eigenlijk iedereen.
2: Ja, want het begint al jong. Precies. Maar naarmate je ouder wordt, wordt dat minder.
3: Ja, en kinderen die zeggen, ik was de vader, ik was de moeder... en dan is er niemand die eraan twijfelt.
2: Nee.
3: Dat is spelen, hè?
2: Ja.
3: En dat is in theater natuurlijk net zo. Je denkt dat dat je jezelf moet blootgeven. Dat je heel veel van jezelf moet laten zien. Maar is natuurlijk niet zo. Het is juist de kunst om het te verbergen en een andere rol... spelen. En dat is fantastisch.
2: Ja.
3: Echt heel erg leuk.
2: Ik zie de passie gewoon helemaal naar voren komen inderdaad.
3: Ja.
2: Ja, nou wat hartstikke mooi. Dus jullie gaan verder in Holten. Wanneer begint het?
3: September. We hebben 10 en 17 september hebben wij proeflessen. Daar kunnen de mensen zich voor inschrijven. En dan gewoon even bericht geven, even aanmelden. En dan zijn open lessen en dan... Ja, dan gaan we precies helemaal vertellen wat het allemaal de bedoeling is. En daarna kun je als leerling inschrijven. Of als lid van de groep, moet ik zeggen. Ja, ik verval heel vaak in leerlingen, maar daar kan ik niks aan doen.
2: Nee, dat snap ik. Ja, en het is ook lastig om het anders te benoemen misschien ook wel, hè?
3: Ja, dat is ook zo. Maar eigenlijk zijn het allemaal leerlingen. We hebben gewoon docenten. We hebben ook jonge docenten. Veel mensen denken dat Hannie Dubbelman en ik... wij komen samen van de jeugdtheaterschool in het Oldambt... en in Winschoten en in Stadsgraaf.
2: Ja.
3: Maar wij hebben dit nooit willen loslaten... omdat wij gewoon het belang gewoon zien dat mensen... dit gaan doen. Het maakt gewoon. Er is een onderzoek trouwens geweest dat mensen die op een theaterschool hebben gezeten, die kunnen zich later veel beter presenteren. Dat is logisch natuurlijk, want ja, die hebben toneelervaring, die hebben podiumervaring, en dat is gewoon belangrijk. En er is onderzoek geweest van het ministerie van Onderwijs in dat tijd, in de jaren 90 ergens, of in de jaren 2000 natuurlijk.
2: Ja.
3: En dat onderzoek is gewoon gedaan. Je hebt gewoon betere kansen, omdat je kunt je beter presenteren.
2: Kijk, dat is ook mooi meegenomen.
3: Nou,
2: natuurlijk,
3: dat is het. En dat is wat wij vooral heel erg belangrijk vinden. Buiten dat de lol natuurlijk van het musical maken, want het is echt wel musical maken.
2: Ja, ja, een stukje plezier, dat is ook wel heel belangrijk.
3: Absoluut, dat is het allerbelangrijkste.
2: Ja.
3: Ofschoon wij vroeger wel kinderen hebben gehad die elke les huilden en die toch op de theaterschool wilden blijven op de een of andere manier.
2: Ja.
3: En dat zijn juist de, waarvan ik twee weet, die en huilden en die het vak in zijn gegaan.
2: Ja.
3: Dus dat kan ook wel gebeuren.
2: Is ook een stukje ontwikkeling, denk ik.
3: Ja, ja, ja, ja, absoluut, absoluut.
2: Ja, ja, en een stukje kwetsbaarheid komt erbij kijken.
3: Ja, ja, en de groepvorming. De groepvorming is ook heel belangrijk. En is ook heel, heel belangrijk voor de families eromheen. Als je als ouders ziet dat je kind plezier heeft en zich verandert. En wat je verandert, dat kan gewoon niet anders.
2: Ja.
3: Ja, dan moet je daar toch heel veel plezier in hebben. En dat heeft ook heel veel impact op de gezinnen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, dat er weer plezier is inderdaad. Het is ook heel belangrijk.
3: Ja,
2: ja.
3: En dan, ja, dan wil ik eigenlijk ook heel graag zeggen dat we ook er was een aanmelding. En dan is het financieel is het natuurlijk best prijzig. Maar dat zijn muziekscholen ook. Cultuur is gewoon duur, klaar. En, maar er is een fonds. En dat is een cultuurfonds. En daar kun je als ouder kun je aanvragen om daar. Kun je gewoon aanvragen. Dan kun je ook bij ons vragen hoe je dat moet doen.
2: Juist. Kijk, dat is ook wel even fijn om te weten.
3: Ja, tuurlijk. Want elk kind moet een even grote kans krijgen.
2: Ja.
3: Dat is gewoon ook heel erg belangrijk.
2: Ja, dat is zeker waar inderdaad.
3: Ja.
2: Waar kunnen mensen zich aanmelden?
3: Op de website van de Kleinkunsttheater is www.kleinkunsttheaterholte. En daar staat alles op wat je kunt doen om je op te geven.
2: Nou, kijk, helemaal duidelijk.
3: Of bij mij, natuurlijk. Hè. Dat kan ook. Zal ik de telefoonnummer geven?
2: Jazeker, ja. Nou hoor.
3: dat is het dichtst bij, dat is kortste klap, hè?
2: Ja, dat klopt.
3: Dat is 06-230-66-701. En dan komen ze bij mij, bij Beppie Horda. En ik ben productontwikkelaar bij de Kleinkunsttheater. En dan ga ik ze gewoon inschrijven. En dan kunnen ze ook allerlei dingen vragen die ze willen vragen. Dus ik sta ze gewoon altijd te woord.
2: Kijk, nou dat is toch prachtig. Hartstikke mooi.
3: Ja.
2: Ontzettend bedankt voor deze informatie. En we gaan er vast nog meer van horen, denk ik.
3: Ja, hopelijk.
2: Ja.
4: Koning 1, houd je op de hoogte.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Gistermorgen vroeg zijn bij een ernstig verkeersongeval op de kruising van de Rijderlandstraat en de Goedhoofdstraat in Papenburg twee mensen om het leven gekomen en vijf mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde doordat een bestuurder door rood reed. Hij botste op een auto die linksaf wilde slaan. Door de kracht van de botsing werd die auto tegen een derde auto aangeslingerd. De twee inzittenden van de afslaande auto kwamen om het leven. Een derde inzittende raakte levensbedreigend gewond. De bestuurder van de derde auto liep lichte verwondingen op. In de auto die door rood reed zaten drie personen die ook gewond raakten. Een vrijwillige ademtest bij de bestuurder wees uit dat hij vermoedelijk te veel gedronken had. Gemeenten en provincies krijgen nog deze zomer meer ruimte om zogenoemde probleemwolven sneller te laten afschieten of te verjagen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur heeft vandaag een zogeheten algemene maatregel van bestuur ondertekend die dit juridisch mogelijk maakt. Provincies en gemeenten hebben dringend om handvaten gevraagd om bij incidenten snel te kunnen handelen. Mocht een wolf in onze regio deze zomer voor problemen zorgen, dan kunnen de overheden direct gebruik maken van de nieuwe regelgeving. Zo kan de provincie zonder vergunning wolven schuwer maken door ze te verjagen met een paintballgeweer of rubberen kogels. Ook wordt het voor boeren mogelijk om zonder vergunning vanaf het eigen terrein de dieren te verjagen met licht en geluid. Onlangs werden wolven gesignaleerd in Sellingen en in het gebied rond Blauwe Stad. Vanaf vanavond wordt er gewerkt aan de A7 tussen Winschoten en de Duitse grens in beide richtingen. Vanavond is er een afsluiting vanuit Duitsland richting Winschoten en morgenavond in de andere richting. Vanaf woensdag wordt het verkeer in beide richtingen over één rijbaan gestuurd. Bij de werkzaamheden wordt onder andere het asfalt vervangen, maar ook wordt er onderhoud gepleegd aan de brug over de Westerwoldse A bij Bad Nieuweschans. Die verkeert nu in zo'n slechte staat dat hij al deels moest worden afgezet. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op groningen1.nl. En dan nog het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag en morgen is het bij ons bewolkt en valt er af en toe wat regen bij een matige westenwind. Bij ons is het 21 graden. In het zuiden van het land is het zonnig en warm. En naarmate de week vordert, breekt ook bij ons steeds vaker de zon door en stijgen de temperaturen tot zo'n 28 graden op zaterdag. En 's nachts daalt het kwik naar een graad of 15.

0: Lola Young en Messi op Groningen 1. Daarvoor Atomic Kitten en The Last Goodbye.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Aankomend weekend organiseert de Vlinderstichting weer de jaarlijkse vlindertelling. We spreken met Gerdien Bos. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Waarom is het tellen van de vlinder zo belangrijk?
3: Het gaat al heel lang niet goed met vlinders. We zien ze elk jaar achteruit gaan. En dat weten we alleen maar doordat er steeds tellingen gedaan worden.
2: Ja, en dan is het natuurlijk belangrijk om te weten hoe het is.
3: Precies, hoe het is. En daardoor kunnen we ook weten wat we eraan moeten doen. Wat de oorzaken zijn van die achteruitgang. En wat we dan vervolgens kunnen doen.
2: Ja, want er is dus een achteruitgang. Is dat in het aantal soorten, zeg maar? Of is dat gewoon ook in de aantallen?
3: Het is vooral in de aantallen, ja. Dus mensen die 60 of 70 jaar zijn, die weten misschien nog wel dat ze vroeger veel meer vlinders zagen dan nu.
2: Oké. En hoe gaat die telling precies in zijn werk?
3: Het is heel makkelijk. Iedereen kan meedoen die een tuin heeft of een balkon. En dan ga je gewoon 15 minuten in je tuin of op je balkon zitten of rondlopen. En dan tel je alle vlinders die je ziet. En dat is het.
2: En wat doe je daar dan mee?
3: Op de website tuintelling.nl, daar kun je je telling doorgeven. Dus daar moet je een aantal gegevens dan invullen, wat je gezien hebt. En dan klik je op verzenden en dan komt het bij ons binnen.
2: Maar dan moet je wel weten welke vlinder je gezien hebt.
3: Ja, dat klopt. Dat is dan wel handig. Er staat een lijst met vlindersoorten bij die geteld worden. Met mooie foto's erbij, zodat er ook hulp is bij de herkenning. Dus ook als je nog helemaal geen enkele vlinderkennis hebt, kijk even op die website tuintelling.nl, kijk naar de foto's en dan gaat het waarschijnlijk toch nog wel lukken.
2: Kijk, dat is toch wel fijn. Welke vlinders hopen jullie dat er gezien gaan worden deze zomer?
3: We hopen natuurlijk op allerlei bijzondere vlinders. Maar we hopen vooral dat er vlinders gezien worden. We hoeven niet per se hele bijzondere vlinders te registreren. Want we willen vooral natuurlijk vergelijken met voorgaande jaren. Dus we willen vooral een zo realistisch mogelijk beeld. Wat wel leuk is om op te letten, dat is de distelvlinder. Dat is een trekvlinder die vanuit Afrika en Zuid-Europa naar Nederland trekt elk jaar. En dit jaar zijn daar heel veel van. Dat is ook maar net hoe de wind staat, hoeveel van die distelvlinders er zijn in Nederland. Maar dit jaar zijn er heel veel en die zullen waarschijnlijk ook wel aangetroffen worden in tuinen. En dan is het leuk om erop te letten of ze heel erg mooi zijn. Dan zijn ze net hier in Nederland geboren. Of dat ze helemaal gerafeld eruit zien. En dat zijn dan nog exemplaren die in het voorjaar vanuit Zuid-Europa en Afrika hier naartoe zijn komen vliegen.
2: Oh, dat is wel heel bijzonder dan.
3: Ja, ja.
2: En hoe ziet hij er heel mooi uit?
3: Het is een oranje vlinder met zwarte en witte vlekjes erop. En als je die kleuren heel duidelijk ziet, dan is het een heel mooi nieuw netgeboren exemplaar. En als die heel erg faal is geworden, dan is het dus een oudje.
2: Dan is het een oudje. En hoe oud wordt een vlinder?
3: Nou, deze, meestal leven ze maar enkele dagen of soms een paar weken. Maar deze vlinders worden dus wat ouder, omdat ze zo'n grote reis maken. Dus die kunnen wel een paar maanden oud dan worden.
2: Oké. En jullie maken jullie dus best wel zorgen over de vlinder, omdat het daar niet zo heel erg goed mee gaat. Is er iets wat wij kunnen doen?
3: Er zijn allerlei dingen die we kunnen doen. Om het even bij de tuinen te houden. Wat heel belangrijk is voor vlinders is nectar. Dus als je nieuwe plantjes in je tuin gaat zetten, denk dan vooral aan bloemen met veel nectar daarin. Ook op onze website www.vlinderstichting.nl staan daarvoor tips. En wat ook belangrijk is, vlinders zijn natuurlijk eerst nog rupsen. En die rupsen die hebben ook eten nodig. En elke soort heeft zijn eigen waardplant, om het zo te noemen. Waar dus de rupsen van eten. Dus als je in de tuin iets wil doen voor vlinders, denk dan vooral aan die waardplanten en aan de nectarplanten. En dat helpt de vlinders dan weer een stukje verder.
2: En je hebt het over waardplanten, zeg maar, hè? Dat elke vlindersoort wel zijn eigen plant daarin heeft. Welke plant zouden we dan het meeste moeten gaan planten? Met welke soort gaat het eigenlijk het slechtst?
3: Het gaat eigenlijk met veel soorten slecht. Wat je kan doen, maar dan heb je wel een beetje een wat grotere tuin nodig, is een mooie bloemenweide aanleggen met verschillende soorten bloemen en grassen erin. Vooral de boerenlandvlinders, daar gaat het eigenlijk het slechtste mee. Dus dat zijn de soorten die, die meestal wat minder in tuinen zitten, dus die juist meer op het platteland zitten. Maar die zijn juist heel erg afhankelijk van die grazige stukjes van die bloemenweides en van de bermen. Dus die kun je juist heel erg helpen als je een bloemenweide in je tuin aanlegt.
2: Oké, dat is goed om te weten natuurlijk. De vlindertelling die begint aankomende vrijdag.
3: Ja.
2: Hoe laat begint het precies?
3: Vlinders vliegen natuurlijk overdag. Dus er is geen officiële begintijd. Maar de beste tijd om te starten is vanaf 9 uur. En dan tot een uur of 5. Dus echt overdag tellen. En dat dan 3 dagen lang. Dus vrijdag, zaterdag en zondag duurt die telling. En je kunt zelf een mooi moment in het weekend ervoor uitkiezen.
2: Wanneer het even past om even een kwartiertje, kopje koffie erbij waarschijnlijk, even lekker vlinders tellen.
3: Precies.
2: Dat moet kunnen, lijkt mij. Kun je nog even een website benoemen waar mensen de informatie kunnen vinden, maar ook de vlinders kunnen aangeven?
3: Ja, de tellingen doorgeven kan op www.tuintelling.nl.
2: Kijk. Nou, helemaal goed. Ontzettend bedankt voor de informatie. En ik hoop dat een hele hoop mensen gewoon lekker in de tuin gaan en vlinders tellen.
1: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Joshua Kersen op Groningen 1 en Jesse.
1: Ja, en dan was het alweer voor vandaag. Woensdag zijn we er weer voor een gloednieuwe aflevering van Goud. En daarin komt Henk Vierregge langs om ons te vertellen over de special cars en oldtimer dag hier in Vlagwedde. En Renske Lambeck is ook weer van de partij om ons te vertellen over de belevenissen in Oudeschans. Ja, en het is voor ons ook allemaal een beetje de laatste week, zeg maar, voor de reguliere Goud. Dus dat betekent dat wij vanaf volgende week gaan we een beetje in vakantiemodus. We doen het ook een beetje rustiger aan. En dan gaan we beginnen met zomergoud. En daarin hebben wij een goudgesprek, noemen we dat. Met een aantal gasten die hier wel eens voorbij gekomen zijn in het programma. En waarbij eigenlijk de 5 minuutjes, de tijd die wij hebben met een gast, dat we die gewoon lekker kunnen uitbreiden naar een uur.
0: Ja, en ik weet inmiddels welke gasten er komen. Weet je zeker dat je aan een uur genoeg hebt?
1: Nee, nou, daar ben ik inderdaad al achter. Ja, ik heb daar ook eens even over nagedacht, inderdaad. En ik weet het niet. Ik denk inderdaad dat we er zo meer van kunnen maken. Maar goed, dit is een beetje het opzet. En misschien komt er nog wel meer, hè, in de toekomst. Wie zal het zeggen? Maar dus dat wordt ook weer heel erg leuk. Weer heel wat anders.
0: Ja.
1: Dus op de vrijdag heb ik begrepen is Henk Gugelaar hier voor de presentatie. Is Jan de Vries hier voor de techniek. Dus dat is voor de aankomende vrijdag. Ja, nu nog niet hoor. Deze week blijft het nog zoals het is.
0: Precies,
1: maar vanaf volgende week gaan we dus een beetje in vakantiemodus. Ja, dat vinden wij ook wel even fijn natuurlijk. Hè? Er komt weer mooi weer aan.
0: Ik wou net zeggen, lekker met de voeten in het zwembad.
1: Precies. Ik bedoel, de kinderen zijn vrij. Dus daar moet je ook een beetje tijd aan besteden. Hè? Die denken ook anders iedere keer van, nou, zitten we hier weer alleen? Nee hoor, zo gek is het allemaal niet. Goed. Normaal gesproken dan bedank ik altijd de technicus. Nou, in dit geval natuurlijk ook Jan, bedankt.
0: Ja,
1: Michiel, ook ontzettend bedankt voor het overnemen van vanochtend. Ja, en Michiel, ook bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer natuurlijk. Hè? En dan graag tot woensdag.
0: Dit is Destiny's Child.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs te

0: projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. En komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen twee rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. En die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Lunchtijd.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Tijdens de 33e editie van Montmartre kunnen bezoekers aanstaande zaterdag genieten van een Franse kunstmarkt. We spreken met Yvonne Westermaal. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Montmartre Sélignan die beleeft alweer dus de derde 33e editie. Hoe is dat zo ooit zo begonnen?
2: Het is ooit eigenlijk heel klein begonnen door een groepje kunstenaars. Zij kwamen op het idee om bij het gemeentehuis in Sellingen met een klein schildersclubje te gaan staan. En dat is in de jaren eigenlijk zo gegroeid dat het nu geworden is tot de kunstmarkt die het nu is.
1: Ja, want het was ooit een schildersmarkt volgens mij, maar het is nu echt gewoon kunst, hè? Er is van alles.
2: Ja, klopt. Ja, het is wel echt veel uitgebreider geworden wat er nu allemaal te koop is. Je hebt inderdaad de schilderkunst, maar we hebben ook heel veel met glas of foto's, beeldhouwkunst, textiel. Dus echt, er is een behoorlijke variatie aan verschillende kunstvormen.
1: En hoeveel kunstenaars doen mee dit jaar?
2: We zitten nu op zo'n 116 kunstenaars uit mijn hoofd.
1: Dat is een hele hoop.
2: Ja, dat is zeker veel. Ja. En we zaten ook heel snel vol dit jaar. En ik moet zeggen, de animo blijft ook gewoon echt heel, heel groot. Dus dat is natuurlijk heel fijn.
1: Dan komt er zeker weten ook een 34e editie, zeg maar.
2: Daar zeker. Daar gaan we wel voor.
1: Ja,
2: zeker.
1: Dat begrijp ik. Ja, wat kunnen bezoekers allemaal verwachten als ze over de markt lopen?
2: We hebben dus natuurlijk de verschillende kunstenaars die met hun kunstwerken staan en die verkopen hun producten. Maar daarnaast zul je ook verschillende kunstenaars hebben die demonstratie doen bij de kraan. En verder hebben we ook een heel groot muzikaal programma erbij van allerlei leuke bands. Met uiteraard Franse chansons, maar ook Keltische muziek. Eigenlijk ook accordeonisten. Ook gewoon om de sfeer een beetje op te leuken op de markt.
1: Ja.
2: En verder hebben we ook heel veel leuke activiteiten, ook voor kinderen bijvoorbeeld. Dus een stel te springen, we hebben een levensstandbeeld. Er is eigenlijk van alles wel te doen.
1: Nou heb ik begrepen dat het festival ook verdeeld is in 4 Franse pleinen, klopt dat?
2: Ja, klopt inderdaad. We hebben inderdaad de Place du Coeur, dat is eigenlijk het hart van Sellingen noemen we dat. Dat is bij de Brink. Dan hebben we bij de kerk hebben we de Place de l'Église. En in het kerkje zelf, een heel leuk oud kerkje, daar zijn ook optredens van leuke muzikanten. In de Place de l'École, dat is tegenover het MFA-gebouw. Daar hebben we vooral de kinderactiviteiten, zoals sminken en de bibliotheek van de school staan daar ook. En dan hebben we als laatste nog de Place du Tertre, dat is eigenlijk tegenover de Sprankel. Dus zo is het eigenlijk opgedeeld in 4 pleinen.
1: En hoe laat begint het zaterdag?
2: Het begint om 11 uur en het eindigt om 5 uur.
1: En moeten mensen ook nog intrede betalen of is het gewoon gratis te bezoeken?
2: Nee, het is helemaal gratis. Ik moet zeggen, dankzij onze sponsoren subsidie te krijgen. En daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee, want we vinden het heel belangrijk dat kunst ook laagdrempelig blijft voor iedereen. Dus dat iedereen het gewoon gratis kan bezoeken.
1: Nou, helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor de toelichting en volgens mij wordt het zaterdag een hele mooie dag.
2: Ja. De weersvoorspellingen zijn goed, zag ik.
1: Ja, daarom.
2: We hebben er helemaal zin in.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Gistermorgen vroeg zijn bij een ernstig verkeersongeval op de kruising van de Reiderlandstraße en de Goedhoofdstraße in Papenburg twee mensen om het leven gekomen en vijf mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde doordat een bestuurder door rood reed. Hij botste op een auto die linksaf wilde slaan. Door de kracht van de botsing werd die auto tegen een derde auto aangeslingerd. De twee inzittenden van de afslaande auto kwamen om het leven. Een derde inzittende raakte levensbedreigend gewond. De bestuurder van de derde auto liep lichte verwondingen op. In de auto die door rood reed zaten drie personen die ook gewond raakten. Een vrijwillige ademtest bij de bestuurder wees uit dat hij vermoedelijk te veel gedronken had. Gemeenten en provincies krijgen nog deze zomer meer ruimte om zogenoemde probleemwolven sneller te laten afschieten of te verjagen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur heeft vandaag een zogeheten algemene maatregel van bestuur ondertekend die dit juridisch mogelijk maakt. Provincies en gemeenten hebben dringend om handvaten gevraagd om bij incidenten snel te kunnen handelen. Mocht een wolf in onze regio deze zomer voor problemen zorgen, dan kunnen de overheden direct gebruik maken van de nieuwe regelgeving. Zo kan de provincie zonder vergunning wolven schuwer maken door ze te verjagen met een paintballgeweer of rubberen kogels. Ook wordt het voor boeren mogelijk om zonder vergunning vanaf het eigen terrein de dieren te verjagen met licht en geluid. Onlangs werden wolven gesignaleerd in Sellingen en in het gebied rond Blauwe Stad. Vanaf vanavond wordt er gewerkt aan de A7 tussen Winschoten en de Duitse grens in beide richtingen. Vanavond is er een afsluiting vanuit Duitsland richting Winschoten en morgenavond in de andere richting. Vanaf woensdag wordt het verkeer in beide richtingen over één rijbaan gestuurd. Bij de werkzaamheden wordt onder andere het asfalt vervangen, maar ook wordt er onderhoud gepleegd aan de brug over de Westerwoldse A bij Bad Nieuweschans. Die verkeert nu in zo'n slechte staat dat hij al deels moest worden afgezet. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op groningen1.nl. En dan nog het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag en morgen is het bij ons bewolkt en valt er af en toe wat regen bij een matige westenwind. Bij ons is het 21 graden. In het zuiden van het land is het zonnig en warm. En naarmate de week vordert, breekt ook bij ons steeds vaker de zon door. En stijgende temperaturen tot zo'n 28 graden op zaterdag. En 's nachts daalt het kwik naar een graad of 15.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Jeugdtheatergroep Radboud start in het Kleinkunsttheater in Holte. En hierover spreken wij met Betty Holleda. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En welkom in de studio.
2: Dank je. En het is Beppie.
1: Beppie.
2: Beppie.
1: Kijk, dat heb ik helemaal verkeerd in mijn informatie staan.
2: Even niks.
1: Kijk, Beppie. Nou, dan weten we dat ook gelijk natuurlijk.
2: Ja.
1: Dus jullie gaan beginnen in het Kleinkunsttheater in Holte. Er waren altijd jeugdtheaterscholen eigenlijk, hè?
2: Ja, dat waren scholen. Dat was na het concept van het Hofpleintheater in Rotterdam. Dat heb ik in dat tijd opgericht in 1997, zijn we daarmee gestart. En we hebben dat lang gedaan. Maar dat was echt een school. Dat was een school waar je had ook enorm veel klassen. Hofplein, natuurlijk veel meer. Maar wij hadden 3 locaties. In Stadskanaal zijn we begonnen. Toen zijn we naar Winschoten gegaan en toen naar Ter Apel. En Ter Apel was voor ons een brug te ver, omdat het was gewoon niet te behappen.
1: Nee,
2: het was zoveel leerlingen die we...
1: Het was te veel.
2: Te veel, het was te veel. En dan moet je een stapje terug doen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. En nu dus weer terug met een jeugdtheatergroep in Kleinkunsttheater in Holte.
2: Ja, klopt. En we zijn een groep. We zijn een groep omdat we niet van een school mogen spreken, vinden wij. Dat is een school is toch altijd een beetje groter en zo. Maar de groep met het concept is precies hetzelfde. We hebben maar ruimte voor 30 leerlingen, zeg ik nou weer elke keer vanzelf. Maar kinderen of jongvolwassenen. En, maar ja, goed, als dat meer wordt, dan zien we wel weer verder. Maar we beginnen met 2 groepen van 15.
1: Ja. Hoe ziet dat eruit? We hebben het er net al eventjes over gehad, hè? Maar,
2: Nou, kinderen die krijgen spel in, of les in spel, in dansen en in zang. En anders dan op muziekscholen, waar ze fantastische docenten hebben, maar die geven wat waar ze voor op zijn geleid, hè? Dus prima zangdocenten, prima spel, theater, helemaal goed. Alleen wij hebben ontdekt dat de combinatie van die 3 disciplines, die is vooral heel erg belangrijk. En die heb je niet hier.
1: Nee.
2: En dat, dus je mag niet zeggen van, laat mij maar even een stukje dans doen en verder niks. Nee, die 3 dingen worden samen ontwikkeld. En dat maakt dat kinderen en jonge volwassenen zich gewoon goed ontwikkelen. En leren met emoties om te gaan. En dat is ook heel belangrijk in dit tijdperk van de telefoons en zo.
1: Ja, zeker. Dat is ook zo. Het is een bijzondere tijd momenteel.
2: Ja.
1: Ja. Ja, dus dat komt allemaal samen. Ja, en je gaf net al even aan inderdaad in een vorig gesprek eigenlijk. Er is altijd wel, je hebt altijd wel iets wat je kunt, zeg maar.
2: Ja, elk mens heeft een talent.
1: Ja.
2: En dat is heel breed. Heel breed is dat in dans. Mensen vinden het leuk om te dansen. Je beweegt gewoon. Dat is vanzelf. Zingen vinden ze ook heel vaak leuk. Sommigen helemaal niet. Is niet erg. Want dan hebben we nog iets, dan hebben we spelen. En spelen, dat doet eigenlijk iedereen.
1: Ja, want het begint al jong. Precies. Maar naarmate je ouder wordt, wordt dat minder.
2: Ja, en kinderen die zeggen, ik was de vader, ik was de moeder. En dan is er niemand die eraan twijfelt.
1: Nee.
2: Dat is spelen, hè?
1: Ja.
2: En dat is in theater natuurlijk net zo. Je denkt dat dat je jezelf moet blootgeven. Dat je heel veel van jezelf moet laten zien. Maar is natuurlijk niet zo. Het is juist de kunst om het te verbergen en een andere rol spelen. En dat is fantastisch.
1: Ja.
2: Echt heel erg leuk.
1: Ik zie de passie gewoon helemaal naar voren komen, inderdaad.
2: Ja.
1: Ja, nou, wat hartstikke mooi. Dus jullie gaan verder in Holte. Wanneer begint het?
2: September. We hebben 10 en 17 september hebben wij proeflessen. Daar kunnen de mensen zich voor inschrijven. En dan gewoon even bericht geven, even aanmelden. En dan zijn open lessen en dan dan gaan we precies helemaal vertellen wat het allemaal de bedoeling is. En daarna kun je als leerling inschrijven. Of als lid van de groep, moet ik zeggen. Ja, ik verval heel vaak in leerlingen, maar dat kan ik niks aan doen.
1: Nee, dat snap ik. Ja, en het is ook lastig om het anders te benoemen misschien ook wel, hè?
2: Ja, dat is ook zo. Maar eigenlijk zijn het allemaal leerlingen. We hebben gewoon docenten. We hebben ook jonge docenten. Veel mensen denken dat Hannie Dubbelman en ik, wij komen samen van de jeugdtheaterschool in het Oldambt en in Winschoten en in Stadskanaal.
1: Ja.
2: Maar wij hebben dit... We hebben dit nooit willen loslaten, omdat wij gewoon het belang gewoon zien dat mensen dit gaan doen. Het maakt gewoon. Er is een onderzoek trouwens geweest dat mensen die op een theaterschool hebben gezeten, die kunnen zich later veel beter presenteren. En dat is logisch natuurlijk, want ja, die hebben toneelervaring, die hebben podiumervaring, dat is gewoon belangrijk. En er is een onderzoek geweest van het ministerie van Onderwijs in dat tijd, in de jaren 90 ergens, of in de jaren 2000 natuurlijk.
1: Ja.
2: En dat onderzoek is gewoon gedaan. Je hebt gewoon betere kansen, omdat je kunt je beter presenteren.
1: Kijk, dat is ook mooi meegenomen.
2: Nou,
1: natuurlijk,
2: dat is het. En dat is wat wij vooral heel erg belangrijk vinden. Buiten dat de lol natuurlijk van het aan het musical maken, want het is echt wel musical maken.
1: Ja, een stukje plezier, dat is ook wel heel belangrijk.
2: Absoluut, dat is het allerbelangrijkste.
1: Ja.
2: Ofschoon wij vroeger wel kinderen hebben gehad die elke les huilden en die toch op de theaterschool wilden blijven op de een of andere manier.
1: Ja.
2: En dat zijn juist de, waarvan ik twee weet, die en huilden en die het vak in zijn gegaan.
1: Ja.
2: Dus dat kan ook wel gebeuren.
1: Het is ook een stukje ontwikkeling, denk ik.
2: Ja. Absoluut, absoluut.
1: Ja, en een stukje kwetsbaarheid komt erbij kijken.
2: Ja, en de groepvorming. De groepvorming is ook heel belangrijk. En dat is ook heel belangrijk voor de families eromheen. Als je als ouders ziet dat je kind plezier heeft en zich verandert. En wat je verandert, dat kan gewoon niet anders.
1: Ja.
2: Ja, dan moet je daar toch heel veel plezier in hebben. En dat heeft ook heel veel impact op de gezinnen.
1: Ja, dat er weer plezier is inderdaad. Dat is ook heel belangrijk.
2: Ja. En dan wil ik eigenlijk ook heel graag zeggen dat we ook er was een aanmelding. En dan is het financieel is het natuurlijk best prijzig. Maar dat zijn muziekscholen. Cultuur is gewoon duur. Klaar. En, maar er is een fonds. En dat is een cultuurfonds. En daar kun je als ouder kun je aanvragen om daar. Dat betaal ik. Daar kun je gewoon aanvragen. En dan kun je ook bij ons vragen hoe je dat moet doen.
1: Juist. Kijk, dat is ook wel even fijn om te weten.
2: Ja, tuurlijk. Want elk kind moet een even grote kans krijgen.
1: Ja.
2: Dat is gewoon ook heel erg belangrijk.
1: Ja, dat is zeker waar inderdaad.
2: Ja.
1: Waar kunnen mensen zich aanmelden?
2: Op de website van de Kleinkunsttheater. Dat is www.kleinkunsttheaterholte. En daar staan alles op wat je kunt doen om je op te geven.
1: Nou, kijk, helemaal duidelijk.
2: Of bij mij natuurlijk. Hè. Dat kan ook. Zal ik de telefoonnummer geven?
1: Jazeker, hoor.
2: dat is het dichtst bij, dus kortste klap, hè?
1: Ja, dat klopt.
2: Dat is 06-230-66-701. En dan komen ze bij mij, bij Beppi Horda. En ik ben productontwikkelaar bij de Kleinkunsttheater. En dan ga ik ze gewoon inschrijven. En dan kunnen ze ook allerlei dingen vragen die ze willen vragen. Dus ik sta ze gewoon altijd te woord.
1: Kijk, nou dat is toch prachtig. Hartstikke mooi.
2: Ja.
1: Ontzettend bedankt voor deze informatie. En we gaan er vast nog meer van horen, denk ik.
2: Ja, hopelijk.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Het is nu 1 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen, zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt nog of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van de school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Een officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Het weer vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt. Er staat een stevige westenwind. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!

0: Het is nu 2:00. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gaza-strook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gaza-strook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. En toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder, wordt vandaag voorgeleid. En voetballer Ray Vloed gaat spelen in Zuid-Afrika. De oudspeler van clubs als PSV, NAC Breda en Excelsior heeft een contract getekend bij Cape Town City FC, meldt die club. 3 jaar geleden werd Vloed veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Hij veroorzaakte een ongeluk op de A4, waarbij een kind van 4 om het leven kwam. Vloed had gedronken en reed te hard. 2 maanden geleden kwam hij vrij. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: En persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.

is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Gistermorgen vroeg zijn bij een ernstig verkeersongeval op de kruising van de Rijderlandstraße en de Goedhoofdstraße in Papenburg twee mensen om het leven gekomen en vijf mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde doordat een bestuurder door rood reed. Hij botste op een auto die linksaf wilde slaan. Door de kracht van de botsing werd die auto tegen een derde auto aangeslingerd. De twee inzittenden van de afslaande auto kwamen om het leven. Een derde inzittende raakte levensbedreigend gewond. De bestuurder van de derde auto liep lichte verwondingen op. In de auto die door rood reed zaten drie personen die ook gewond raakten. Een vrijwillige ademtest bij de bestuurder wees uit dat hij vermoedelijk te veel gedronken had. Gemeenten en provincies krijgen nog deze zomer meer ruimte om zogenoemde probleemwolven sneller te laten afschieten of te verjagen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur heeft vandaag een zogeheten algemene maatregel van bestuur ondertekend die dit juridisch mogelijk maakt. Provincies en gemeenten hebben dringend om handvaten gevraagd om bij incidenten snel te kunnen handelen. Mocht een wolf in onze regio deze zomer voor problemen zorgen, dan kunnen de overheden direct gebruik maken van de nieuwe regelgeving. Zo kan de provincie zonder vergunning wolven schuwer maken door ze te verjagen met een paintballgeweer of rubberen kogels. Ook wordt het voor boeren mogelijk om zonder vergunning vanaf het eigen terrein de dieren te verjagen met licht en geluid. Onlangs werden wolven gesignaleerd in Sellingen en in het gebied rond Blauwe Stad. Vanaf vanavond wordt er gewerkt aan de A7 tussen Winschoten en de Duitse grens in beide richtingen. Vanavond is er een afsluiting vanuit Duitsland richting Winschoten en morgenavond in de andere richting. Vanaf woensdag wordt het verkeer in beide richtingen over één rijbaan gestuurd. Bij de werkzaamheden wordt onder andere het asfalt vervangen, maar ook wordt er onderhoud gepleegd aan de brug over de Westerwoldse Aa bij Bad Nieuweschans. Die verkeert nu in zo'n slechte staat dat hij al deels moest worden afgezet. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op groningen1.nl. En dan nog het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag en morgen is het bij ons bewolkt en valt er af en toe wat regen bij een matige westenwind. Bij ons is het 21 graden. In het zuiden van het land is het zonnig en warm. En naarmate de week vordert, breekt ook bij ons steeds vaker de zon door. En stijgende temperaturen tot zo'n 28 graden op zaterdag. En 's nachts daalt het kwik naar een graad of 15.

0: dag.
1: Het is nu 3:00.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester Mieke Baltus en commissaris van de koning Arjen Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren. De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen overleggen over het programma voor Koningsdag. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen, in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS Journaal.

is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Gistermorgen vroeg zijn bij een ernstig verkeersongeval op de kruising van de Rijderlandstraße en de Goedhoofdstraße in Papenburg twee mensen om het leven gekomen en vijf mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde doordat een bestuurder door rood reed. Hij botste op een auto die linksaf wilde slaan. Door de kracht van de botsing werd die auto tegen een derde auto aangeslingerd. De twee inzittenden van de afslaande auto kwamen om het leven. Een derde inzittende raakte levensbedreigend gewond. De bestuurder van de derde auto liep lichte verwondingen op. In de auto die door rood reed zaten drie personen die ook gewond raakten. Een vrijwillige ademtest bij de bestuurder wees uit dat hij vermoedelijk te veel gedronken had. Gemeenten en provincies krijgen nog deze zomer meer ruimte om zogenoemde probleemwolven sneller te laten afschieten of te verjagen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur heeft vandaag een zogeheten algemene maatregel van bestuur ondertekend die dit juridisch mogelijk maakt. Provincies en gemeenten hebben dringend om handvaten gevraagd om bij incidenten snel te kunnen handelen. Mocht een wolf in onze regio deze zomer voor problemen zorgen, dan kunnen de overheden direct gebruik maken van de nieuwe regelgeving. Zo kan de provincie zonder vergunning wolven schuwer maken door ze te verjagen met een paintballgeweer of rubberen kogels. Ook wordt het voor boeren mogelijk om zonder vergunning vanaf het eigen terrein de dieren te verjagen met licht en geluid. Onlangs werden wolven gesignaleerd in Sellingen en in het gebied rond Blauwe Stad. Vanaf vanavond wordt er gewerkt aan de A7 tussen Winschoten en de Duitse grens in beide richtingen. Vanavond is er een afsluiting vanuit Duitsland richting Winschoten en morgenavond in de andere richting. Vanaf woensdag wordt het verkeer in beide richtingen over één rijbaan gestuurd. Bij de werkzaamheden wordt onder andere het asfalt vervangen, maar ook wordt er onderhoud gepleegd aan de brug over de Westerwoldse Aa bij Bad Nieuweschans. Die verkeert nu in zo'n slechte staat dat hij al deels moest worden afgezet. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op groningen1.nl. En dan nog het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag en morgen is het bij ons bewolkt en valt er af en toe wat regen bij een matige westenwind. Bij ons is het 21 graden. In het zuiden van het land is het zonnig en warm. En naarmate de week vordert, breekt ook bij ons steeds vaker de zon door. En stijgende temperaturen tot zo'n 28 graden op zaterdag. En 's nachts daalt het kwik naar een graad of 15.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.

0: Het is nu 4 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Oekraïne heeft twee schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov, bij de door Rusland geannexeerde Krim. Het leger zegt verder dat de Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en twee Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. Ook werd in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. De afgelopen nacht voerden Rusland en Oekraïne al op grote schaal drone- en raketaanvallen op elkaar uit. Het was fout dat er tijdens de coronapandemie aanvankelijk geen alternatief vaccinatieplan was. Dat heeft topambtenaar Sonnema van het ministerie van Volksgezondheid gezegd tegen de corona-enquêtecommissie. Het RIVM had bedacht om fijnmazig te gaan vaccineren via de huisartsen. Maar het eerste vaccin dat klaar was, dat van Pfizer, bleek daarvoor niet geschikt. Vanochtend zei oud-programmadirecteur Van Delden van het RIVM al tegen de commissie dat Nederland een paar weken eerder had kunnen beginnen met vaccineren als er wel een plan B was geweest. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. De gemeente Lelystad overlegt de komende tijd nog met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen over het programma voor Koningsdag. En Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Volgens de Belgische bond heeft de FIFA een verzoek om meer informatie meteen afgewezen. Balogun kreeg in de WK-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina een rode kaart. Volgens de regels zou hij daarom vannacht tegen België niet mogen spelen. Het weer, veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. En er staat een stevige westenwind. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. Het geluid van Oost-Groningen.
1: Groningen 1, de hele dag. Op- en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
2: Het geluid van Oost-Groningen. Non-stop.

is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Gistermorgen vroeg zijn bij een ernstig verkeersongeval op de kruising van de Rijderlandstraße en de Goedhoofdstraße in Papenburg twee mensen om het leven gekomen en vijf mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde doordat een bestuurder door rood reed. Hij botste op een auto die linksaf wilde slaan. Door de kracht van de botsing werd die auto tegen een derde auto aangeslingerd. De twee inzittenden van de afslaande auto kwamen om het leven. Een derde inzittende raakte levensbedreigend gewond. De bestuurder van de derde auto liep lichte verwondingen op. In de auto die door rood reed zaten drie personen die ook gewond raakten. Een vrijwillige ademtest bij de bestuurder wees uit dat hij vermoedelijk te veel gedronken had. Gemeenten en provincies krijgen nog deze zomer meer ruimte om zogenoemde probleemwolven sneller te laten afschieten of te verjagen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur heeft vandaag een zogeheten algemene maatregel van bestuur ondertekend die dit juridisch mogelijk maakt. Provincies en gemeenten hebben dringend om handvaten gevraagd om bij incidenten snel te kunnen handelen. Mocht een wolf in onze regio deze zomer voor problemen zorgen, dan kunnen de overheden direct gebruik maken van de nieuwe regelgeving. Zo kan de provincie zonder vergunning wolven schuwer maken door ze te verjagen met een paintballgeweer of rubberen kogels. Ook wordt het voor boeren mogelijk om zonder vergunning vanaf het eigen terrein de dieren te verjagen met licht en geluid. Onlangs werden wolven gesignaleerd in Sellingen en in het gebied rond Blauwe Stad. Vanaf vanavond wordt er gewerkt aan de A7 tussen Winschoten en de Duitse grens in beide richtingen. Vanavond is er een afsluiting vanuit Duitsland richting Winschoten en morgenavond in de andere richting. Vanaf woensdag wordt het verkeer in beide richtingen over één rijbaan gestuurd. Bij de werkzaamheden wordt onder andere het asfalt vervangen, maar ook wordt er onderhoud gepleegd aan de brug over de Westerwoldse A bij Bad Nieuweschans. Die verkeert nu in zo'n slechte staat dat hij al deels moest worden afgezet. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op groningen1.nl. En dan nog het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag en morgen is het bij ons bewolkt en valt er af en toe wat regen bij een matige westenwind. Bij ons is het 21 graden. In het zuiden van het land is het zonnig en warm. En naarmate de week vordert, breekt ook bij ons steeds vaker de zon door en stijgen de temperaturen tot zo'n 28 graden op zaterdag. En 's nachts daalt het kwik naar een graad of 15.

0: Het is nu 5:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 10 gemeenten worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van den Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil afspraken met hen maken over de komst van een AZC. Geven ze hier geen gehoor aan, dan regelt het kabinet zelf een opvanglocatie in die gemeente. Het was verkeerd dat Nederland in de coronacrisis aanvankelijk alleen maar inzette op vaccineren bij de huisarts. Dat zei topambtenaar Sonnema tegen de corona-enquêtecommissie. Toen het vaccin van Pfizer niet geschikt bleek voor prikken bij de huisarts, was er geen plan B en daardoor ontstond vertraging. Vanochtend zei de toenmalige programmadirecteur van het RIVM, Van Delden, hetzelfde. Vibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst. Ruim een kwart meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Vibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Het totaal aantal komt daarmee op 360. President Trump bevestigt dat hij met de FIFA heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump zei tegen FIFA-voorzitter Infantino dat die rode kaart volgens hem onterecht was. Daarop werd de schorsing van Balogun teruggedraaid, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over die beslissing. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar. Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak. AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Slechter been? Moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.

is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Gistermorgen vroeg zijn bij een ernstig verkeersongeval op de kruising van de Rijderlandstraße en de Goedhoofdstraße in Papenburg twee mensen om het leven gekomen en vijf mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde doordat een bestuurder door rood reed. Hij botste op een auto die linksaf wilde slaan. Door de kracht van de botsing werd die auto tegen een derde auto aangeslingerd. De twee inzittenden van de afslaande auto kwamen om het leven. Een derde inzittende raakte levensbedreigend gewond. De bestuurder van de derde auto liep lichte verwondingen op. In de auto die door rood reed zaten drie personen die ook gewond raakten. Een vrijwillige ademtest bij de bestuurder wees uit dat hij vermoedelijk te veel gedronken had. Gemeenten en provincies krijgen nog deze zomer meer ruimte om zogenoemde probleemwolven sneller te laten afschieten of te verjagen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur heeft vandaag een zogeheten algemene maatregel van bestuur ondertekend die dit juridisch mogelijk maakt. Provincies en gemeenten hebben dringend om handvaten gevraagd om bij incidenten snel te kunnen handelen. Mocht een wolf in onze regio deze zomer voor problemen zorgen, dan kunnen de overheden direct gebruik maken van de nieuwe regelgeving. Zo kan de provincie zonder vergunning wolven schuwer maken door ze te verjagen met een paintballgeweer of rubberen kogels. Ook wordt het voor boeren mogelijk om zonder vergunning vanaf het eigen terrein de dieren te verjagen met licht en geluid. Onlangs werden wolven gesignaleerd in Sellingen en in het gebied rond Blauwe Stad. Vanaf vanavond wordt er gewerkt aan de A7 tussen Winschoten en de Duitse grens in beide richtingen. Vanavond is er een afsluiting vanuit Duitsland richting Winschoten en morgenavond in de andere richting. Vanaf woensdag wordt het verkeer in beide richtingen over één rijbaan gestuurd. Bij de werkzaamheden wordt onder andere het asfalt vervangen, maar ook wordt er onderhoud gepleegd aan de brug over de Westerwoldse A bij Bad Nieuweschans. Die verkeert nu in zo'n slechte staat dat die al deels moest worden afgezet. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op groningen1.nl. En dan nog het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag en morgen is het bij ons bewolkt en valt er af en toe wat regen bij een matige westenwind. Bij ons is het 21 graden. In het zuiden van het land is het zonnig en warm. En naarmate de week vordert, breekt ook bij ons steeds vaker de zon door en stijgen de temperaturen tot zo'n 28 graden op zaterdag. En 's nachts daalt het kwik naar een graad of 15.

0: Het is nu 6 uur. Het is nu 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Minister Van der Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Van der Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat ze onder actief toezicht komen te staan. De verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van der Brinks ministerie. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op 1 dag heeft gepleegd. De politie kreeg erover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De 3e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dag.
1: Het is nu 7 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens voetbalcommentator Jan Roels hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
3: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan bedragen rond van boven de $1 miljoen... voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hiermee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
2: Het beroep dat door de Belgische Voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66 de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.
1: Well, I left lonesome the old country up above. And the soft warmth of a touch

0: Het is nu 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar ontvangen kunnen worden. Dat is bijna 2 keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
2: Mensen kiezen de volksvertegenwoordiging om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
1: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van €12.000. De uitreiking is in januari. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, bij temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen, dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en ook wat wolkenvelden, vooral in het noorden, bij temperaturen van 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Het is nu 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen, en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt die oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. De uitreiking is in januari. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 10:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 11 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. De uitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen kwamen over de kwestie, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei verbood het kabinet een overname door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat de overheid niet goed heeft gekeken naar maatregelen die het wilde nemen om risico's te verkleinen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis. Maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. En het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten uit de pan reizen. Connie Palmen krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en inspireren. Palmen is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Roberto Martinez is per direct gestopt als bondscoach van Portugal. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren 8e finale tegen Spanje op het WK. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Portugal. Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt af tot een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.

0: eigenlijk een Pries?
1: Ik heb een Pries. De post, die bracht mij het goeie nijs.
0: Een envelop in de bus.
1: Een envelop van Neckerman.
0: Een envelop van Neckerman.
1: Oeh. Een splinternij, je auto.
0: En wat stond erin?

0: zuster belt.
1: En heb
0: u alles verteld.
1: Te neus verteld. Die zee, de thee.
0: Nou,
1: genijs.
0: En wat zei zij tegen mij?

0: ik toch een envelop.
1: Voor erin stun, ik had een pries.
0: Dat stun erin, ik had een pries.
1: Maar het ligt niet echt te kloppen.
0: Wat heeft hij dan nog gauw, Duchy?
1: Dat brengt mij van

0: dat we nooit weer wat.
1: Kerman, Otto, Weekamp.
0: Nooit weer.
1: Ze brengt mij niet meer van de wies.
0: Ik heb het wel bekeken.
1: Kunt mij nog meer vertellen?
0: Maar mij verdient ze niks meer.
1: Er is toch geen prijs.
0: Ik heb nooit wie. Nooit.
1: Ze bent niet wies.
0: Zo is dat.

0: Het is nu 2:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen.